0: Dit is Radio Dendria.
1: La place rouge était vide.

0: Mocht je me ooit verlaten, dan zal ik me echt laten gaan. Mocht er echt geen manier om het goed te maken bestaan.
1: Jouw smaak, jouw muziek, dit is raar.

0: Dit is het nieuws bij Radio Dendria.
1: Bij verkiezingen vandaag zou Vlaams Belang in Vlaanderen 27,8% van de stemmen halen. Dat blijkt uit een peiling van HLN, VTM, Le Soir en RTL. De N-VA van Bart De Wever zou 23% halen, ruim 10% meer dan CD&V en Vooruit. Anders en Groen flirten met de 6%. In Wallonië is de PS de grootste met 29% en ook in Brussel zijn de Waalse socialisten de grootste. Een 80-tal actievoerders heeft geprotesteerd bij de opening van het academiejaar van UGent. Ze scandeerden slogans toen de stoet met onder meer rector Petra de Sutter aan het bekende UFO-gebouw aankwam. Ze eisen het ontslag van Nathan Kofnas, een omstreden postdoctoraal onderzoeker aan de universiteit. Die beweert dat er aangeboren verschillen in intelligentie bestaan tussen rassen. Op de E34 in Turnhout is een achtervolging geëindigd op een crash. De politie heeft twee mensen opgepakt. De achtervolging begon in Berchem bij Antwerpen, maar wat daar de aanleiding voor is, blijft onduidelijk. In Turnhout botste de achtervolgde auto op een vrachtwagen. Door dat ongeval was de snelweg even volledig versperd. In Parijs zit een politieagent in de cel omdat hij een terreuraanslag zou hebben gepland. Hij had ook illegale wapens. Hij zou banden hebben met het extreemrechtse milieu. Het Franse antiterreurparket vermoedt dat hij aanvallen wou plegen tegen belangen van de Franse staat en daarvoor wapens printen met een 3D-printer. En het veldhospitaal van het Belgische BFAST-team krijgt een internationale erkenning van de Wereldgezondheidsorganisatie. Die bevestigt zo dat de medische voorziening

0: het nieuws bij Radio Dendria.
1: Bij verkiezingen vandaag zou Vlaams Belang in Vlaanderen 27,8% van de stemmen halen. Dat blijkt uit een peiling van HLN, VTM, Le Soir en RTL. De N-VA van Bart De Wever zou 23% halen, ruim 10% meer dan CD&V en Vooruit. Anders en Groen flirten met de 6%. In Wallonië is de PS de grootste met 29% en ook in Brussel zijn de Waalse socialisten de grootste. Een 80-tal actievoerders heeft geprotesteerd bij de opening van het academiejaar van UGent. Ze scandeerden slogans toen de stoet met onder meer rector Petra de Sutter aan het bekende UFO-gebouw aankwam. Ze eisen het ontslag van Nathan Kofnas, een omstreden postdoctoraal onderzoeker aan de universiteit. Die beweert dat er aangeboren verschillen in intelligentie bestaan tussen rassen. Op de E34 in Turnhout is een achtervolging geëindigd op een crash. De politie heeft twee mensen opgepakt. De achtervolging begon in Berchem bij Antwerpen, maar wat daar de aanleiding voor is, blijft onduidelijk. In Turnhout botste de achtervolgde auto op een vrachtwagen. Door dat ongeval was de snelweg even volledig versperd. In Parijs zit een politieagent in de cel omdat hij een terreuraanslag zou hebben gepland. Hij had ook illegale wapens en zou banden hebben met het extreemrechtse milieu. Het Franse antiterreurparket vermoedt dat hij aanvallen wou plegen tegen belangen van de Franse staat en daarvoor wapens printen met een 3D-printer. En het veldhospitaal van het Belgische BFAST-team krijgt een internationale erkenning van de Wereldgezondheidsorganisatie. Die bevestigt zo dat de medische voorziening voldoet aan de hoogste kwaliteitsnormen. En met die verificatie garandeert ons land ook dat ze binnen 24 tot 48 uur ter plaatse kunnen zijn. Het blijft droog bij 14 graden, daarna een zonnige zaterdag met wat wolken. Al is er ook geregeld kans op lichte regen bij een graad of 22. Zondag stilaan opklaringen.
0: Dit is Radio Dendria.
2: Dendria.
0: Met een hart voor onze luisteraar en de muziek.

0: zoek naar die warme sfeer en lekker eten? Breng dan een bezoek aan Eet- en Praatcafé De Grondeling. Centraal gelegen op de markt in Gerardsbergen. Geniet ervan onze verrukkelijke warme hapjes, knapperige crocs en smaakvolle spaghetti. Probeer onze lokale trots. Koffie met matte taart en huisgemaakte soep. Sylvie en Christophe staan klaar om je van harte welkom te heten. Eet- en Praatcafé De Grondeling. Markt 6, de Gerardsbergen. Tot snel.
1: Dit is het nieuws bij Radio Dendria.
2: Denemarken en Groenland hebben een akkoord met de VS over de veiligheid op Groenland. Ze zouden die overeenkomst volgende week ondertekenen. Op zijn Truth Social schrijft Trump dat de VS permanente controle krijgen over de veiligheid en meteen militairen sturen naar Groenland. De Deense premier zegt dat het akkoord hun gezamenlijke veiligheid waarborgt en goed is voor de NAVO en Europa. De VS voeren sancties in tegen Rusland gericht op de Russische energie- en defensiesector. Zo komen er hogere importheffingen aan de 5 belangrijkste importlanden van Russische olie en gas, onder meer China en India. De VS nemen ook voor het eerst maatregelen tegen de Russische schaduwvloot. Die moeten de oorlogskas van het Kremlin treffen. De Oekraïnse president Zelensky bedankt president Trump. Rusland zegt dat de maatregelen het overleg over een eind van de oorlog moeilijker maken. En intussen gaan de VS voor 2,7 miljard dollar aan militair materiaal verkopen aan Oekraïne. Het congres moet dat wel nog goedkeuren. In de melding is er sprake van upgrades voor het luchtverdedigingssysteem en bijhorende apparatuur en diensten. Op het assiseproces over de dood van Jaron is zijn vader schuldig bevonden aan moord. 4 van zijn huisgenoten zijn schuldig aan het onthouden van medische zorg. De jongen van 14 overleed 4 jaar geleden. Hij lag 2 maanden dood in zijn bed. Hij kreeg geen hulp toen hij ziek was. Zijn vader of de huisgenoten geloofden dat hij zou genezen dankzij God of zelfs opnieuw tot leven zou komen. Het Hof beslist maandag welke straf ze krijgen. En in de hoogste voetbalklasse komt AA Gent

0: Zoekt u een betrouwbare vakman voor uw dak? Bij Dakwerker Ronald bent u verzekerd van kwaliteit en vakmanschap. Van kleine herstellingen tot volledige renovaties, isolatie van uw gevel of zolder en professioneel zinkwerk. Wij leveren altijd een topresultaat. Vertrouw op onze jarenlange ervaring en kies voor duurzame oplossingen. Voor een gratis offerte, mail naar info@dakwerkerronald.be. Dakwerker Ronald, uw vakman uit de streek. Uw dak, onze zorg.
1: Radio Dendria met het streeknieuws.
2: De 36-jarige Grim Doklo uit Goeverdingen heeft in het Zwitserse Zofingen de wereldtitel Powerman bij de agegroupers veroverd. Hij legde de loodzware duathlon, 10 kilometer lopen, 150 kilometer fietsen en 30 kilometer lopen af in 6 uur, 29 minuten en 25 seconden. Doklo nam tijdens het fietsen de leiding en hield die vast tot de finish. Het is zijn tweede wereldtitel dit seizoen, nadat hij eerder al wereldkampioen werd op de middellange afstand in Alsdorf. De petitie tegen het verdwijnen van de mug in het Azorgziekenhuis van Geraardsbergen heeft 12.000 handtekeningen verzameld, waarvan zo'n 1.100 uit Wallonië. Azorg wil de mug vanaf oktober 2027 vervangen door een pit met een spoedverpleegkundige, maar zonder arts. Het stadsbestuur en de huisartsenkring vrezen daardoor langere aanrijtijden en minder medische ondersteuning bij ernstige noodgevallen. De initiatiefnemers willen de handtekeningen overhandigen aan Azorg en minister van Volksgezondheid Frank van den Broek. De gemeenteraad van Geraardsbergen gaat de aangehaalde feiten rond een gecontesteerd lid van de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening verder onderzoeken. De oppositie vraagt duidelijkheid over een mogelijk belangenconflict, belangenvermenging of strafbare feiten. Het lid zou via zijn echtgenote betrokken zijn bij het omstreden bouwproject tussen Taalmeers en het Goeverdingenplein. Na het onderzoek wordt de kwestie opnieuw voorgelegd aan de gemeenteraad.

0: De toekomst van rijden staat gewoon bij jou om de hoek. Bij Garage Gerard Motor. Officiële verdeler van Omoda en Yaecoo. Stap in een Omoda met zijn futuristische design. Of kies met Yaecoo voor een robuuste SUV klaar voor elk avontuur. Met een eigen werkplaats en onderhoud door vakmensen zet Gerard Motor je zorgeloos op weg. Gerard Motor. Ontdek Omoda, beleef Yaecoo. Plan je testrit via gerardmotor.be of bel 054-410250.
1: Meer tijd voor jezelf. Meer tijd voor je gezin. Meer tijd voor de leuke dingen. Dat kan met de huishoudhulpen van Proman Home. Word klant bij Proman Home en geniet nu van dossierkosten voor minder dan de prijs van een streamingabonnement. Ga naar jouwfamiliegeluk.be.

0: Bij Electro De Roeve draait alles om service waarop je kan rekenen. Een wasmachine, tv, hi-fi-oplossing, laptop of inbouwtoestellen voor jouw keuken. Wij geven advies, leveren aan huis en installeren met onze eigen techniekers. Electro De Roeve by JDV Computers. Sterk in service, sterk in elektro. Ontdek onze vernieuwde winkel op de Grote Weg 251 in Geraardsbergen. Of bezoek www.deroeve.be.
1: Keukens op maat. Een dressing die echt past. Slimme zolderinrichting, waarbij elk hoekje wordt benut. Bij Houtrealisaties Kansier in Geraardsbergen maken wij elk project uniek. Van eerste idee tot perfecte afwerking. Geen verrassingen, wel vakwerk tot in de detail. Ontdek meer op kansier.be en vraag vrijblijvend je offerte aan.
2: Decoratie Miseré, jouw specialist voor raamdecoratie, zonnewering, interieur, behang en verf. Kom voor professioneel advies naar de Kruisstraat 29 in Lierde. Decoratie Miseré maakt van uw huis een echte thuis.
3: Dit is het nieuws bij Radio Dendria.
4: Denemarken en Groenland hebben een akkoord met de VS over de veiligheid op Groenland. Ze zouden die overeenkomst volgende week ondertekenen. Op zijn Truth Social schrijft Trump dat de VS permanente controle krijgen over de veiligheid en meteen militairen sturen naar Groenland. De Deense premier zegt dat het akkoord hun gezamenlijke veiligheid waarborgt en goed is voor de NAVO en Europa. De VS voeren sancties in tegen Rusland gericht op de Russische energie- en defensiesector. Zo komen er hogere importheffingen aan de 5 belangrijkste importlanden van Russische olie en gas, onder meer China en India.

0: hulp toen hij ziek was. Zijn vader of de huisgenoten geloofden dat hij zou genezen dankzij God, of zelfs opnieuw tot leven zou komen. Het Hof beslist maandag welke straf ze krijgen. En in de hoogste voetbalklasse komt AA Gent alleen aan de leiding na 2-1 winst tegen Standaard. En daar is coach Rick de Mil tevreden mee.
1: Al bij al een zeer mooie overwinning. Zeker na alles dat we tot nu toe gedaan hebben. Heel blij.
0: Union kan morgen wel nog langs AA Gent mee aan de leiding komen. Het moet dan wel winnen bij Antwerpen. We krijgen een zonnige zaterdag met wat wolken. Al is er ook kans op lichte regen bij een graad of 22. Morgen start grijs, maar daarna opklaringen. Komende week zachter.
2: Dit is Radio Dendria.
3: Dendria.
2: Met een hart voor onze luisteraar en de muziek.

0: zoek naar die warme sfeer en lekkere eten? Breng dan een bezoek aan eet- en praatcafé De Grondeling. Centraal gelegen op de markt in Geraardsbergen. Geniet ervan onze verrukkelijke warme hapjes, knapperige crocs en smaakvolle spaghetti. Probeer onze lokale trots. Koffie met matte taart en huisgemaakte soep. Sylvie en Christophe staan klaar om je van harte welkom te heten. Eet- en praatcafé De Grondeling. Markt 6, de Geraardsbergen. Tot snel.
1: Radio Dendria met het streeknieuws.
2: De 36-jarige Grim Doklo uit Goeferdingen heeft in het Zwitserse Zofingen de wereldtitel Powerman bij de agegroupers veroverd. Hij legde de loodzware duathlon, 10 kilometer lopen, 150 kilometer fietsen en 30 kilometer lopen af in 6 uur, 29 minuten en 25 seconden. Doklo nam tijdens het fietsen de leiding en hield die vast tot de finish. Het is zijn tweede wereldtitel dit seizoen, nadat hij eerder al wereldkampioen werd op de middellange afstand in Alsdorf. De petitie tegen het verdwijnen van de mug in het Azorgziekenhuis van Geraardsbergen heeft 12.000 handtekeningen verzameld, waarvan zo'n 1.100 uit Wallonië. Azorg wil de mug vanaf oktober 2027 vervangen door een pit met een spoedverpleegkundige, maar zonder arts. Het stadsbestuur en de huisartsenkring vrezen daardoor langere aanrijtijden en minder medische ondersteuning bij ernstige noodgevallen. De initiatiefnemers willen de handtekeningen overhandigen aan Azorg en minister van Volksgezondheid Frank van den Broek. De gemeenteraad van Geraardsbergen gaat de aangehaalde feiten rond een gecontesteerd lid van de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening verder onderzoeken. De oppositie vraagt duidelijkheid over een mogelijk belangenconflict, belangenvermenging of strafbare feiten. Het lid zou via zijn echtgenote betrokken zijn bij het omstreden bouwproject tussen Taalmeers en het Goeferdingenplein. Na het onderzoek wordt de kwestie opnieuw voorgelegd aan de gemeenteraad.

0: begrafenisonderneming ARK Uitvaartzorg. De referentie voor een waardig en persoonlijk afscheid te Geraardsbergen. ARK Uitvaartzorg. 054 34 34 33. Groendreef 7B te Geraardsbergen. ARK Uitvaartzorg. Tot uw dienst.
1: Op zaterdag 26 september wordt het smullen. Radio Dendria en Dendria Plus nodigen je uit op hun spaghetti- en krokfestijn. In zaal Sint-Bavo in Geraardsbergen. Van 11:30 tot 14:30 en van 17 tot 21 uur. Voor slechts €15 schuif je gezellig mee aan tafel. Haal snel je kaarten bij onze leden of reserveer nu via radiodendria.be of 054 44 17 50. Met dank aan Dakwerken, Ronald, Pets on the Road, Decoratie Miseré en alle sponsors voor hun steun.

0: tijd voor jezelf. Meer tijd voor je gezin. Meer tijd voor de leuke dingen. Dat kan met de huishoudhulpen van Proman Home. Word klant bij Proman Home en geniet nu van dossierkosten voor minder dan de prijs van een streamingabonnement. Ga naar jouwfamiliegeluk.be.
1: Zoekt u een betrouwbare vakman voor uw dak? Bij Dakwerker Ronald bent u verzekerd van kwaliteit en vakmanschap. Van kleine herstellingen tot volledige renovaties, isolatie van uw gevel of zolder en professioneel zinkwerk. Wij leveren altijd een topresultaat. Vertrouw op onze jarenlange ervaring en kies voor duurzame oplossingen. Voor een gratis offerte, mail naar info@dakwerkerronald.be. Dakwerker Ronald, uw vakman uit de streek. Uw dak, onze zorg.
2: De toekomst van rijden staat gewoon bij jou om de hoek. Bij Garage Gerard Motor. Officiële verdeler van Omoda en Yeku. Stap in een Omoda met zijn futuristische design. Of kies met Yeku voor een robuuste SUV klaar voor elk avontuur. Met een eigen werkplaats en onderhoud door vakmensen zet Gerard Motor je zorgeloos op weg. Gerard Motor. Ontdek Omoda, beleef Yeku. Plan je testrit via gerardmotor.be of bel 054-410250.
3: Dit is het nieuws bij Radio Dendria.
4: Denemarken en Groenland hebben een akkoord met de VS over de veiligheid op Groenland. Ze zouden die overeenkomst volgende week ondertekenen. Op zijn Truth Social schrijft Trump dat de VS permanente controle krijgen over de veiligheid en meteen militairen sturen naar Groenland. De Deense premier zegt dat het akkoord hun gezamenlijke veiligheid waarborgt en goed is voor de NAVO en Europa. De VS voeren sancties in tegen Rusland gericht op de Russische energie- en defensiesector. Zo komen er hogere importheffingen aan de 5 belangrijkste importlanden van Russische olie en gas, onder meer China en India. De VS nemen ook voor het eerst maatregelen tegen de Russische schaduwvloot. Die moeten de oorlogskas van het Kremlin treffen. De Oekraïnse president Zelensky bedankt president Trump. Rusland zegt dat de maatregelen het overleg over een eind van de oorlog moeilijker maken. En intussen gaan de VS voor $2,7 miljard aan militair materiaal verkopen aan Oekraïne. Het congres moet dat wel nog goedkeuren. In de melding is er sprake van upgrades voor het luchtverdedigingssysteem en bijhorende apparatuur en diensten. Op het assiseproces over de dood van Jayron is zijn vader schuldig bevonden aan moord. 4 van zijn huisgenoten zijn schuldig aan het onthouden van medische zorg. De jongen van 14 overleed 4 jaar geleden. Hij lag 2 maanden dood in zijn bed. Hij kreeg geen hulp toen hij ziek was. Zijn vader of de huisgenoten geloofden dat hij zou genezen dankzij God of zelfs opnieuw tot leven zou komen. Het Hof beslist maandag welke straf ze krijgen. En in de hoogste voetbalklasse komt AA Gent alleen aan de leiding na 2-1 winst tegen Standaard. En daar is coach Rick de Mil tevreden mee.
5: Al bij al een zeer mooie overwinning. Zeker na alles dat we tot nu toe gedaan hebben. Heel blij.
4: Union kan morgen wel nog langs AA Gent mee aan de leiding komen. Het moet dan wel winnen bij Antwerp. We krijgen een zonnige zaterdag met wat wolken. Al is er ook kans op lichte regen bij een graad of 22. Morgen start grijs, maar daarna opklaringen. Komende week zachter.
6: Dit is Radio Dendria.
7: Dendria.
6: Met een hart voor onze luisteraar en de muziek.

0: Larsson.
1: Tarkan en Simarik. En dat om deze morgen heel goed te beginnen. Allemaal die kusjes, Luc, was dat voor u?
2: Ik weet het niet.
1: Je weet het niet, ik ook niet. In ieder geval, wij zijn vandaag live hier in Gerardsbergen in het centrum, want het is vandaag stadsopendeur. En er is heel wat te doen als ik kijk. Je kan natuurlijk shoppen. Er is een cultuurmarkt, een wereldkeukenmarkt, djembe workshop. Natuurlijk ook Radio Dendria staat hier live, hè, Luc?
2: Inderdaad.
1: En dan kijk ik nog even, er is live muziek, ook nog straatanimatie, infostanden van de diensten van het lokaal bestuur, wonen, burgerzaken, onthaal, technische dienst en de infomarkt van politiek. Dat is een hele boterham en die staan daar een heel klein beetje verder, hier bij ons. Heb je ze gezien?
2: En de brandweer, die zijn er ook, hè?
1: De brandweer, die staan op de markt. Ook daar is er een weesfietsenverkoop. En ook nog een demo-rondleiding van de machinekamer van de Fontein door de technische dienst. Amai zeg, en dat is om 11 uur, om 2 uur en om 4 uur.
2: Dus nou was een boterham voor vandaag.
1: Ja, inderdaad. En er is ook wel een beetje wind, je kan het horen. En op het stationsplein, daar is er een kinderdorp, een sportplein en een petankwedstrijd. Maar dat is nog niet alles. Want in de Adamstraat, daar is er ook nog heel wat te doen. WK. WK staat er hierop.
2: WK?
1: Skateboard, step, loopfietsen, groot en klein.
2: Ik heb er iets van gezien, ja.
1: Ja, inderdaad. Dus als je niet weet wat doen, je zit daar thuis, kom gerust even hier naar Gerardsbergen. En ze geven goed weer, hè. Straks het zonneke gaat erdoor komen, hè, Luc?
2: En kabouterklop is ook in de buurt, zie ik.
1: Ah, wel, zo'n paddenstoel staat hier toch? Een hele grote paddenstoel. Plop, die heb ik nog niet gezien. Enfin. Wij zijn hier nog tot 6 uur deze avond. Kom gerust langs hier naar Gerardsbergen. Umberto, tot ziens.

0: Vanop de stadsopener in Gerardsbergen was dat Winschutter en Herinnering.
1: Ja, en ik vraag me af of die herinnering zo iets te maken hebben met Ierland. Want zo op laatste was dat precies zo'n klein beetje toch ja, dat die, het mij deed denken aan die Ierse muziek.
0: Volksdans.
1: Ja, ja. Enfin ja, dit terzijde. Uitbreken nu.

0: Re, jouw specialist voor raamdecoratie, zonnewering, interieur, behang en verf. Kom voor professioneel advies naar de Kruisstraat 29 in Lierde. Decoratie Miseré maakt van uw huis een echte thuis.
1: Radio Dendria met het streeknieuws.
2: Is door de politierechtbank van Oudenaarde veroordeeld nadat hij in de Kattenstraat in Geraardbergen 72 km per uur reed, in een zone 30. De man verklaarde dat hij zijn dochter snel wilde afzetten om het verkeer niet op te houden. De rechter legde een rijverbod van 15 dagen en een boete van €400 op, waarvan de helft met uitstel. Als buschauffeur mag hij wel blijven rijden met de bus.
3: De Gavers in Geraardsbergen ontving deze zomer 121.000 zwemmers, 4% meer dan vorig jaar. Daarmee blijft het provinciale domein het populairste zwemdomein van Oost-Vlaanderen. De groei had nog groter kunnen zijn, want de zwemvijver moest in juli en augustus 22 dagen sluiten wegens blauwalgen. De warme zomer zorgde daarnaast voor extra bezoekers. De provincie voorzag deze zomer onder meer extra schaduwplekken en gratis zonnecrème. Grote incidenten bleven uit.
4: De gemeenteraad van Geraardsbergen gaat de aangehaalde feiten rond een gecontesteerd lid van de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening verder onderzoeken. De oppositie vraagt duidelijkheid over een mogelijk belangenconflict, belangenvermenging of strafbare feiten. Het lid zou via zijn echtgenote betrokken zijn bij het omstreden bouwproject tussen Taalmeers en het Goeverdingenplein. Na het onderzoek wordt de kwestie opnieuw voorgelegd aan de gemeenteraad.

0: Dat was Madonna en Material Girl.
1: Ja, je hebt daar een folderje bij u, Luc. Van Vuur.
0: Vuur? Mm-hmm. Vrouwenbeweging, ja.
1: Ja.
0: Die geven een kunsttentoonstelling, ik denk...
1: En
0: een veiling in het... dat gaat allemaal door in het Liberaal Gebouw op de Markt 47 in Gerardsbergen.
1: Ja, en dat is vandaag en morgen dat je daar nog langs kan voor die tentoonstelling. En we gaan er daar straks wat meer uitleg over geven.
0: Ja, ik denk dat de voorzitter, die komt straks nog langs.
1: Ah, voilà, zie. Dan moeten we zeker geen uitleg meer geven. De Dinkito is nu live hier van in Gerardsbergen. Goedemorgen.

0: loved you to love to want me. Amai.
1: Mooi liedje, hè?
0: Oh ja, heel mooi liedje. Ik wou alleen maar liefdelijk. Love, love, love.
1: We gaan door met Nederlandstalige muziek van Agda en de Munich.
0: Het regent zonneschijnen. Zonneschijnen. Stralen, ja. Ze stralen, zeg ik.
1: Stralen, ja.

0: benut. Bij Houtrealisaties Kansier in Gerardsbergen maken we elk project uniek. Van eerste idee tot perfecte afwerking. Geen verrassingen, wel vakwerk tot in de detail. Ontdek meer op kansier.be en vraag vrijblijvend je offerte aan.
1: Bij Electro De Roeve draait alles om service waarop je kan rekenen. Een wasmachine, tv, hi-fi-oplossing, laptop of inbouwtoestellen voor jouw keuken. Wij geven advies, leveren aan huis en installeren met onze eigen techniekers. Electro De Roeve by JDV Computers. Sterk in service, sterk in elektro. Ontdek onze vernieuwde winkel op de Grote Weg 251 in Gerardsbergen.

0: Als het mij vraagt, toch een van die betere dansplaten. Two Brothers on the Fourth Floor en Never Alone.
1: En je hebt gelijk, zei Luc. Ik vind dat ook. Een van de betere, hè?
0: Een van de betere dansplaten, hè?
1: Zal wel zijn. En we zijn hier zeker niet alleen, nee.
0: Nee, er is al heel wat beweging hier op de Stadsopendeur.
1: Ja, inderdaad. Dus als je daar thuis zit, kom gerust even langs. Je kan nog tot 6 uur hier komen kijken naar van alles en nog wat, hè, Luc. En ook naar ons. En nu, Our City en Locked Away.

0: keert dan even terug naar de 60s met de Beach Boys en Surfing USA.
1: Ja, het is een beetje te koud aan het worden. Alhoewel, die wind is goed, denk ik. Hè,
0: goed te surfen, hè?
1: Ja, ja.
0: De zon hangt gaan.
1: Ja, inderdaad. We zouden vooruit gaan, Alec. Jean Thomas nu en voor haar.

0: Café De Grondeling. Centraal gelegen op de markt in Gerardsbergen. Geniet ervan onze verrukkelijke warme hapjes, knapperige crocs en smaakvolle spaghetti. Probeer onze lokale trots. Koffie met matte taart en huisgemaakte soep. Sylvie en Christophe staan klaar om je van harte welkom te heten. Eet en praat Café De Grondeling. Markt 6 te Gerardsbergen. Tot snel.
1: Begrafenisonderneming Ark Uitvaartzorg. De referentie voor een waardig en persoonlijk afscheid te Gerardsbergen. Ark Uitvaartzorg. 054 34 34 33. Groendreef 7B te Gerardsbergen. Ark Uitvaartzorg. Tot uw dienst.
0: Zoek jij de perfecte plek voor jouw reclamecampagne? Kies dan voor Radio Dendria. Kruip in het oor van ons groeiend aantal trouwe luisteraars. En groei zo met ons mee. Bel 054 44 1750. Of surf naar radiodendria.be.
2: Dit is het nieuws bij Radio Dendria.
3: De rector van de Universiteit van Gent is in gesprek aangegaan met de pro-Palestijnse...
4: Ja, en Brian, die gaan we heel even onderbreken, want wij zijn hier nog altijd live in Gerardsbergen, in het stadscentrum. En ik denk rond 11:30 was er daar boven op de markt een demonstratie van de brandweer. Als je frietketel in brand staat, Luc.
5: Is dat om 11:00?
4: Dat was
5: er zijn meerdere demonstraties vandaag, hè? Maar ik weet niet allemaal...
4: Ja, om 11:00, maar het komt nog een keer, hè, vandaag. Het is niet alleen om 11:00. Dus als je daar thuis zit en je zegt van, oh, ik wil dat graag een keer zien, dat kan natuurlijk, maar dan moet je wel naar Gerardsbergen komen. En het mag met je hondje, heb je het gehoord?
5: Kan je verzekeren, dat is wel de moeite.
4: Ja.
5: Die brandweeroefeningen.
4: Dus dat wil zeggen dat ik straks een keer ga gaan kijken en jij blijft dan hier staan. Is dat goed?
5: Dat is goed, ja. Geen probleem. Ja, ik heb dat allemaal meegemaakt. Dus ik heb vroeger nog gewerkt in de brandbeveiliging. Dus spectaculair.
4: Ah, ja, ik wil dat ook wel een keer zien eigenlijk. Ja, ik zou dat wel willen zien. Enfin ja, dus als je daar thuis zit, kom langs hier in Gerardsbergen. Je kan hier nog rondlopen tot 6:00. En het zonnetje schijnt, hè mensen.
0: Dit is Radio Dendria. De Dendria. Met een hart voor onze luisteraar en de muziek.

0: I Just Don't Have The Heart. Dat was Mr. Cliff Richard.
1: Jean, zeg jij goed hart hebt, hè, Luc?
0: Ja.
1: Dat jij hier zo naast mij komt staan.
0: Ja, maar niet lang meer, hè.
1: Oei.
0: Nog een uurtje, een uurtje.
1: Ga je me dan een keer bellen straks?
0: Na 12 uur.
1: Ja. Ah ja, het volgende plaatje.
0: Ah.
1: Call me.

0: en Penny Lane, 10:15 en nog steeds live van op de Stadsopendeur in Gerardsbergen. En naast mij staat er een dame, want Joanna van de promo, die kwam even bij mij. Ze zegt, dat meisje die heeft daar iets mee. Met wat ben je hier juist aan het rondlopen?
1: Ik loop rond met peuken, zak als bakjes. Dat is de bedoeling eigenlijk dat mensen die aan het roken zijn en op straat wandelen en die geen openbare vuilnisbak tegenkomen, die dan eigenlijk dat kunnen gebruiken om een peuk in te doen, zodat ze het toch niet op de grond gooien. Voilà, jammer genoeg wel nog altijd vaak gebeurt.
0: Dat is heel interessant. Ik ga mij straks ook zo eentje aanschaffen, of is dat gratis?
1: Wel, eigenlijk hier op de Stadsopendeur spreek ik mensen aan en vraag ik of ze 3 vraagjes willen beantwoorden. Mm-hmm. Om toch een beetje gegevens te verzamelen van, ken je dat al, zo'n peukenasbakje? Heb je dat al een keer gezien? En zou je dat zien zitten om dat te gebruiken? En waarom wel of waarom niet? Dus dat zijn de vraagjes die de mensen moeten beantwoorden. Dan krijgen ze zo eentje met het logo van de stad op.
0: En is dat zo heel veilig? Want het lijkt mij plastiek.
1: De buitenkant is inderdaad plastiek. Mm-hmm. Maar de binnenkant is met een soort van vuurbestendige... Ik weet niet precies hoe dat moet noemen.
0: Maar ik zie het
1: maar
0: wel,
1: inderdaad... Ja. Dat is brandveilig, dus dan kan je dat eigenlijk ook heel dicht, gemakkelijk dichtknijpen en in je broekzak steken. Dat ruikt dan ook niet. Dus op die manier is het wel. En als je dan een vuilnisbak tegenkomt, kan je het eigenlijk gemakkelijk weer openen, deponeren en altijd opnieuw gebruiken.
0: Een super initiatief, zou ik zeggen.
1: Fijn dat je er zo over denkt.
0: Ja, dat is echt heel waar, want ik heb daar straks ook nog zo'n heel klein ventje bezig gezien met sigarettenpeuken allemaal aan het oprapen. Dus die mensen die hier rondlopen en als ze roken, mogen ze bij jou dan terechtkomen?
1: Heel graag, ja.
0: En een paar vragen beantwoorden en dan komt dat in orde. Veel succes zou ik zeggen en een heel super initiatief. Dank je wel, hè.
1: Dank u.
0: Dag.

0: Zoekt u een betrouwbare vakman voor uw dak? Bij Dakwerker Ronald bent u verzekerd van kwaliteit en vakmanschap. Van kleine herstellingen tot volledige renovaties, isolatie van uw gevel of zolder en professioneel zinkwerk. Wij leveren altijd een topresultaat. Vertrouw op onze jarenlange ervaring en kies voor duurzame oplossingen. Voor een gratis offerte, mail naar info@dakwerkerronald.be. Dakwerker Ronald, uw vakman uit de streek. Uw dak, onze zorg.
1: Op zaterdag 26 september wordt het smullen. Radio Dendria en Dendria Plus nodigen je uit op hun spaghetti- en krokfestijn in zaal Sint-Bavo in Geraardsbergen. Van 11:30 tot 14:30 en van 17 tot 21 uur. Voor slechts €15 schuif je gezellig mee aan tafel. Haal snel je kaarten bij onze leden of reserveer nu via radiodendria.be of 054 44 17 50. Met dank aan Eet- en Praatcafé De Grondeling, Elektro De Roeve, Thuisverpleging Frauke en Jules Machinerie.
2: Radio Dendria.
3: Met een hart voor onze luisteraar en de muziek.

0: Gina G en Ooh Ah, Just a Little Bit. En naast mij staat er een dame en die is flyertjes aan het uitdelen. En ze kon wat meer vertellen wat daarop staat. Hallo.
1: Hallo Renata. Ja, wij zijn hier flyertjes aan het uitdelen. En wij zijn de Gerardsbergse theaterverenigingen. En wij delen flyertjes uit waar onze najaarsproducties op vermeld staan. Dus wie er speelt, wat er speelt, waar er speelt, wanneer het speelt. Dus wij doen dat samen omdat wij een hele hechte gemeenschap zijn, de theaterverenigingen. Dus vandaag samen flyeren. Voor NOT is er helaas geen najaarsproductie, omdat wij volgend jaar 40 jaar bestaan en er een feestjaar van maken. Maar ik zou zeggen, de websites staan vermeld op de flyer, dus ga maar eens een kijkje nemen. Wie graag zou meespelen, geeft gewoon een seintje via het contactformulier en dan komt dat ook in orde. Dus voilà, iedereen welkom op onze voorstellingen. Ja, dankjewel Renata.
0: Ik zie hier 4 verenigingen. Je mag ze even vertellen.
1: Oh ja, dat heb ik niet gedaan. Dat is Garamondi Theater, Toneelkring de Paradijsvogels, de Koninklijke Rederijkerskamer Sint-Pieter Vreugd en Deugd en het Nieuw Ophasselts Toneel.
0: Voilà, zie. Dat is een hele boterham.
1: Ja,
0: dus
1: inderdaad.
0: Als ze die mensen willen zien, dan kunnen ze even naar hier komen, een flyerken, en daar staat alles op. Maar ze kunnen dat waarschijnlijk op een website ook vinden. Hè?
1: Zeker, zeker. En weet je wat? Ik laat hier een paar flyertjes achter bij Renata, dan kan je er hier eentje komen ophalen als je ons nog niet bent tegengekomen.
0: Ik ga nu aannemen, jong, voor een promoteam. Jij doet dat goed. Jij kunt het goed uitleggen. Eigenlijk mag je gewoon hier bij de radio komen. Is dat goed?
1: Geen tijd, Renata. Sorry.
0: Je moet daar allemaal tijd voor maken, jong. Allee, nog succes. Merci, hè.
1: Dank je wel.

0: tijd voor jezelf. Meer tijd voor je gezin. Meer tijd voor de leuke dingen. Dat kan met de huishoudhulpen van Proman Home. Word klant bij Proman Home en geniet nu van dossierkosten voor minder dan de prijs van een streamingabonnement. Ga naar jouwfamiliegeluk.be.
1: De toekomst van rijden staat gewoon bij jou om de hoek. Bij Garage Gerard Motor. Officiële verdeler van Omoda en Yeku. Stap in een Omoda met zijn futuristische design. Of kies met Yeku voor een robuuste SUV klaar voor elk avontuur. Met een eigen werkplaats en onderhoud door vakmensen zet Gerard Motor je zorgeloos op weg. Ontdek en beleef jouw toekomst. Gerard Motor. Ontdek Omoda, beleef Yeku. Plan je testrit via gerardmotor.be of bel

0: klassieker gesproken. Dat was Donnie Albert en I Can't Help Myself, Sugar Pie Honey Bunch.
1: Zo lieve woordjes dat je zegt tegen mij, Lik.
0: Ik ken mij.
1: Je kunt er toch niet blijven op stilstaan, hè? Op die muziek.
0: Nee, nee.
1: Nee, hè? Echt niet, hè?
0: Dat zijn nog van die goeie, echte goeie van vroeger, hè?
1: Ja, kan je dat, zo een boogie? Want dat, ja, het had je mij niet gevraagd, hè? Gaat dat of
0: eigenlijk
1: gaat dat
0: ben
1: niet?
0: Eigenlijk ben ik geen danser.
1: Maar we kunnen dat wel leren, hè? We kunnen nu dat wel leren.
0: Dat is te laat, Renata.
1: Allee, kijk, we gaan nog een keer oefenen op Rob de Nijs en Bangerhart.

0: Anna Oxen, No More I Love You's. Het is triestig, hè? No More I Love You's.
1: Ja.
0: Die vleertoeristen...
1: Wij die zo romantisch zijn.
0: Ja. De romantiek drijft er hier af. En die vleertoeristen die hier net passeerden, die waren ook volledig enthousiast aan het meedoen. Maar ze moeten hun armen gewoon op hun stuur houden, hè? Het is te gevaarlijk, hè? Kijk, zie daar een trouwe fan van ons al passeert. Ja. Hij is hier al 3-4 keer gepasseerd.
1: Hij kan ons niet missen.
0: Nee, hij kan ons niet missen. Hij komt ons nog eens een bezoekje brengen. En wij hebben ook nog lekkere snoepjes mee. Voor €5 kan je zo'n zakje snoep kopen. Zal ik eens zien wat dat hem deed? Nee. We gaan het niet zeggen op de radio.
1: We gaan het even lekker voor Shaggy. Ik weet niet over wie hij het heeft, maar het is Hey Sexy Lady.
0: Het zal niet over mij zijn, jong. Nee.
1: Ik weet het niet.
0: Je mag jij mee.

0: die echt past. Slimme zolderinrichting, waarbij elk hoekje wordt benut. Bij Houtrealisaties Kansier in Geeraardsbergen maken we elk project uniek. Van eerste idee tot perfecte afwerking. Geen verrassingen, wel vakwerk tot in het detail. Ontdek meer op kansier.be en vraag vrijblijvend je offerte aan.
1: Dit is Radio Dendria.
2: Dendria.
1: Met een hart voor onze luisteraar en de muziek.

0: Carré, jouw specialist voor raamdecoratie, zonnewering, interieur, behang en verf. Kom voor professioneel advies naar de Kruisstraat 29 in Lierde. Decoratie Miseré maakt van uw huis een echte thuis.
1: Bij Electro De Roeve draait alles om service waarop je kan rekenen. Een wasmachine, tv, hi-fi-oplossing, laptop of inbouwtoestellen voor jouw keuken. Wij geven advies, leveren aan huis en installeren met onze eigen techniekers. Electro De Roeve by JDV Computers. Sterk in service, sterk in elektro. Ontdek onze vernieuwde winkel op de Grote Weg 251 in Geraardsbergen. Of bezoek www.deroeve.be.
2: Streeknieuws.
3: De 36-jarige Grim Doklo uit Goeferdingen heeft in het Zwitserse Zofingen de wereldtitel Powerman bij de agegroupers veroverd. Hij legde de loodzware duathlon, 10 kilometer lopen, 150 kilometer fietsen en 30 kilometer lopen af in 6 uur, 29 minuten en 25 seconden. Doklo nam tijdens het fietsen de leiding en hield die vast tot de finish. Het is zijn tweede wereldtitel dit seizoen, nadat hij eerder al wereldkampioen werd op de middellange afstand in Alsdorf. De petitie tegen het verdwijnen van de mug in het Azorgziekenhuis van Geraardsbergen heeft 12.000 handtekeningen verzameld, waarvan zo'n 1.100 uit Wallonië. Azorg wil de mug vanaf oktober 2027 vervangen door een pit met een spoedverpleegkundige, maar zonder arts. Het stadsbestuur en de huisartsenkring vrezen daardoor langere aanrijtijden en minder medische ondersteuning bij ernstige noodgevallen. De initiatiefnemers willen de handtekeningen overhandigen aan Azorg en minister van Volksgezondheid Frank van den Broek. De gemeenteraad van Geraardsbergen gaat de aangehaalde feiten rond een gecontesteerd lid van de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening verder onderzoeken. De oppositie vraagt duidelijkheid over een mogelijk belangenconflict, belangenvermenging of strafbare feiten. Het lid zou via zijn echtgenote betrokken zijn bij het omstreden bouwproject tussen Taalmeers en het Goeferdingenplein. Na het onderzoek wordt de kwestie opnieuw voorgelegd aan de gemeenteraad.

Time Bandits and I'm Only Shooting Love. Wil je een vereniging oprichten of overweeg je de overstap van een feitelijke vereniging naar een VZW? Wel, op dinsdag 22 september organiseert Stad Gerardsbergen een gratis lezing over het verschil tussen beide verenigingsvormen. Ook de oprichting van een VZW en de jaarlijkse administratieve en wettelijke verplichtingen komen aan bod. De lezing die vindt plaats van 6:00 PM tot 7:30 PM in jeugdhuis of in jeugdcentrum De Spiraal. Inschrijven, dat kan via vrijwilligers@gerardsbergen.be of gewoon bellen op de 054 31 62 10. En je kan nog altijd langskomen hier naar Gerardsbergen voor de stadsopendeur en dat tot 6:00 PM.

DJ. En daar straks had ik met Luc verteld over die paddenstoel die hier staat. We dachten kabouterplop, maar nee, het is een smurf. En het is wel een sorteersmurf. Dus met je kleintjes kan je hier komen. Het gaat heel leerrijk zijn, want er staat, als je binnenkomt, ben jij een echte sorteersmurf. Dus je moet hier gewoon vinden waar je alles moet sorteren. En dat is van Ulva. En het is een hele leuke paddenstoel. Dus kom gerust even langs.

0: centraal gelegen op de markt in Gerardsbergen. Geniet er van onze verrukkelijke warme hapjes, knapperige crocs en smaakvolle spaghetti. Probeer onze lokale trots, koffie met matte taart en huisgemaakte soep. Sylvie en Christophe staan klaar om je van harte welkom te heten. Eet- en praatcafé De Grondeling. Markt 6 te Gerardsbergen. Tot snel.
1: Begrafenisonderneming Ark Uitvaartzorg. De referentie voor een waardig en persoonlijk afscheid te Gerardsbergen. Ark Uitvaartzorg. 054 34 34 33. Groendreef 7B te Gerardsbergen. Ark Uitvaartzorg. Tot uw dienst.

luisteraar kan nu op de markt gaan kijken naar de brandweer. Die gaat een demonstratie geven van een frietketelbrand. Om 13:30 de aankleedprocedure haspakdrager. Om 14:00 dan kan je een redding uit het voertuig gaan bekijken. En dan om 15:00 terug de frietketelbrand. Maar om 15:30, 15:30 dus, hoogwerker redding op hoogte. Dus als je de brandweer eens wil bezig zien, dan moet je naar de markt in Gerardsbergen komen. Je kan hier gewoon lopen langs de straten. Nog tot 6:00.

0: Zoekt u een betrouwbare vakman voor uw dak? Bij Dakwerker Ronald bent u verzekerd van kwaliteit en vakmanschap. Van kleine herstellingen tot volledige renovaties, isolatie van uw gevel of zolder en professioneel zinkwerk. Wij leveren altijd een topresultaat. Vertrouw op onze jarenlange ervaring en kies voor duurzame oplossingen. Voor een gratis offerte, mail naar info@dakwerkerronald.be. Dakwerker Ronald, uw vakman uit de streek. Uw dak, onze zorg.
1: Op zaterdag 26 september wordt het smullen. Radio Dendria en Dendria Plus nodigen je uit op hun spaghetti- en krokfestijn. In zaal Sint-Bavo in Geraardsbergen. Van 11:30 tot 14:30 en van 17 tot 21 uur. Voor slechts €15 schuif je gezellig mee aan tafel. Haal snel je kaarten bij onze leden of reserveer nu via radiodendria.be of 054 44 17 50. Met dank aan Sugar & Pies, Gerard Motor, One Way Express en Ark Uitvaartzorg.
2: Dit is Radio Dendria.
3: Dendria.
2: Met een hart voor onze luisteraar en de muziek.

Dua Lipa en Be The One. 3 minuten na 1 uur, van harte welkom bij Dendria, Radio Dendria. En je kan ons nu live te werk zien in Gerardsbergen, want wij staan hier op de hoek van de Grote Straat, Lessense Straat, Oudenaarse Straat. En de andere straat, ja, die ben ik al vergeten. Ik zal eens moeten gaan piepen straks. Bye bye love.

Ja, die broers die zijn weg, maar wij blijven hier uiteraard nog heel even staan tot 6 uur deze avond. En ik ben even gaan piepen naar die straat. Het is gewoon de Collegestraat. Dus op de hoek van de Collegestraat, Grote Straat, Lessense Straat en Oudenaarse Straat. En tegenwoordig, ja, kan ik dat ook wel anders zeggen. Kruispunt, ja, of zoiets. Dat lukt ook. En wie er nog op niet weggaat, dat is Bon Jovi.

mogen wij hier verwachten op 26 september. Dat is volgende week zaterdag. En dan zullen heel wat mensen weer slechter slapen, sneller emotioneel zijn of zich onrustig voelen. Want dat zeggen ze toch bij een volle maan dat dat gebeurt. Maar er gebeurt ook nog iets op 26 september. Want dan is er ons spaghetti en krokfestijn van Radio Dendria en Dendria Plus. En dat op de Hoge Buizenmond in Geiraardsbergen. Wie nog geen kaarten heeft, wel, ik heb goed nieuws, wij hebben er hierbij. Voor 15 euro kan je zo een kaart komen kopen aan onze stand. Of je mag natuurlijk ook altijd naar onze website gaan, daar kan je kaarten bestellen. En dat is radiodendria.be.

0: tijd voor jezelf. Meer tijd voor je gezin. Meer tijd voor de leuke dingen. Dat kan met de huishoudhulpen van Proman Home. Word klant bij Proman Home en geniet nu van dossierkosten voor minder dan de prijs van een streamingabonnement. Ga naar jouwfamiliegeluk.be.
1: De toekomst van rijden staat gewoon bij jou om de hoek. Bij Garage Gerard Motor. Officiële verdeler van Omoda en Jeku. Stap in een Omoda met zijn futuristische design. Of kies met Jeku voor een robuuste SUV klaar voor elk avontuur. Met een eigen werkplaats en onderhoud door vakmensen zet Gerard Motor je zorgeloos op weg. Ontdek en beleef jouw toekomst. Gerard Motor. Ontdek Omoda, beleef Jeku. Plan je testrit via gerardmotor.be of bel.

0: the way it is. Nog steeds live op de stadsopendeur in Gerardsbergen. En naast mij twee mannen. Mag ik zeggen twee mannen, hè?
1: Zeker en vast, hè?
0: Ja. Kom maar wat dichter.
2: Ja, inderdaad. Ja.
0: Dag Stefan.
2: Dag Renate.
0: Ik heb gezien zo'n geel dingetje dat je aan hebt. En ik moet zeggen, ik heb er hier al een paar zien rondlopen. Want daar straks was er zo'n heel klein ventje. En die had zo... een rijperken, of hoe moet ik het zeggen? Hè?
2: Ja, een
0: had dat mee. En ik zeg, allee, wat is die nu aan het doen? Ja, dat was een propere jongen. Hij kwam allemaal die peuken hier oprapen. In een fles. En ik zie ook op uw geel vestje dat dat er ook op staat. Vertel een keer.
2: Ja, wel, ik, u weet, ik ben schepen van milieu in Gerardsbergen. En zwerfvuil en trouwens sluikstort, afval in het algemeen is een heel belangrijk item in ons maatschappij. Wij leven in een maatschappij die altijd maar meer en meer geconfronteerd wordt met zwerfvuil en het bijhorende sluikstort en alles. En wij vinden het heel belangrijk om daar toch wel iets rond uit te werken en wij hebben wel onze milieumeters en onze milieupeters die voor ons heel individueel heel veel werk doen en elk op zijn eigen manier en op zijn eigen tempo en op zijn eigen hoesting zal ik maar zeggen. Maar wij hebben in Gerardsbergen ook een groepering en hier naast mij staat Jimmy de Kok en die gaat daar een woordje meer over zeggen. En dat is een groepering, dat zijn ook allemaal milieumeters en milieupeters, maar die doen net iets meer rond dat afvalbeleid. En zeker dat zwerfvuilbeleid. En ik zou dan ook voorstellen dat Jimmy de Kok daar een woordje bij uitleg geeft. En zeker ook rond die actie van vandaag. Mm-hmm. Want dat is per slot van rekening de man die dit vandaag georganiseerd heeft. En dan geef ik even graag het woord aan hem.
0: Is goed, dankjewel. Hallo.
3: Ja, goedemiddag.
0: Goedemiddag. Geef maar een woordje uitleg.
3: Ik ben 6 jaar geleden gestart met de Gerardsbergse zwerfvuiljagers vanuit vriendschappelijke kring. We gingen één keer per maand samenkomen met een paar vrienden om te ruimen, om iets te doen aan het zwerfvuilprobleem. Uiteindelijk na een jaar zijn we beginnen samenwerken met de stad en daar meer potentieel in te zien in sensibilisering, mensen samenbrengen, omdat dat zo goed liep. Uiteindelijk 6 jaar later blijkt dat, het was een ongekende droom, want waar ik nu sta met zoveel leden, de vriendschap dat er komt, de samenwerkingen en vooral de jeugd dat naar ons opkijkt. We hebben binnenkort een paar dagen dat we met scholen op baan gaan. Mm-hmm. De komende ruimingen liggen ook vast, dus ik kan alleen maar zeggen, het is echt een droom dat uitkomt om iets te kunnen doen voor onze stad.
0: Want ik zie wel dat die kindjes dat heel leuk vinden, omdat ze met dat grijpertje kan misschien daaraan liggen. Maar de straten blijven wel proper. Hè,
3: ja, het is dat. En ik denk dat grijpertje, oké, dat is een motivatie voor die kindjes. Mm-hmm. Maar denk voor de volwassenen ook. Ze zijn allemaal bij een klein hartje bij ons gekomen de eerste keer. En ze dachten van, ja, wat gaat dat zijn? Enkel zwerfvuil rapen, dat kan toch niet leuk zijn? Ondertussen hebben we een vriendschappelijke band die veel verder reikt dan dat we ooit verwacht hadden. Alle mensen kunnen met elkaar overweg, kunnen over alle dingen praten. Niet enkel over zwerfvuil. Het is iets heel moois dat uitgekomen is.
0: En stel nu dat er hier mensen rondlopen en die zeggen, ik wil erbij komen, of de mensen thuis. Hoe kunnen ze bij jullie terecht?
3: Ze kunnen ons aanspreken via een Facebookpagina. De Instagrampagina wordt ook verder uitgewerkt deze week. Wij staan hier ook op met een stand waar je ter plaatse je kunt inschrijven en ook direct je materiaal meenemen. Mm-hmm. Dat is allemaal met het meter-peter-systeem van Stad Gerardsbergen, dus voor de verzekering en zo. Dus ik zou zeggen, kom zeker nog langs, je kunt zeker proberen. En voor de kindjes is er een sorteersmurfendorp met een VR-bril dat ze zeker kunnen proberen.
0: Aha,
3: en als ze vijf peukjes rapen, als ze vijf peukjes rapen, en ze komen die bij ons binnenbrengen, is er nog een verrassing ook.
0: Ah, voilà. Ik dacht al, ik zie dat daar staan. De Luc die dacht hier al dat kapouter Plop hier ging rondlopen, maar dat was dus niet, het was de smurf, de sorteersmurf.
3: Ja, inderdaad.
0: En ik dacht, moet nog een keer gaan kijken. Ik wil dat ook een keer zien, wat dat daar is. Ze krijgen een VR-bril.
3: Ja, inderdaad.
0: En dan moet je gaan zoeken.
3: Ja, dat is eigenlijk een beetje een sorteren, denk ik. Ik weet nog niet, vragen mensen.
0: Ja, maar het is de sorteersmurf.
3: Het is sorteren dat ze moeten doen en ze krijgen dan een mooie prijs. Ik heb juist gezien dat mijn zoon een mooi boekje en zo gekregen heeft. Dus,
0: ik ga straks ook eens proberen. Ik ga zien of dat ik goed sorteer, hè? Stel je voor, zeg, als ik dat nu niet goed doe, hè?
3: Ja. We hopen van wel.
0: Ja, ik hoop het ook dat ik dat goed doe. Enfin, als de kinderen dat kunnen, zou ik het zeker moeten kunnen.
3: Maar ik wil alleszins, als ik mag, gewoon dankbaarheid uitspreken aan allemaal de vrijwilligers. Niet enkel voor de Gerardsbergse zwerfvuiljagers, alle vrijwilligers voor Gerardsbergen die hier vandaag staan. Een dikke gouden pluim daarvoor.
0: Dankjewel. En dank u. En voor jullie ook een dikke merci om langs te komen.
3: Merci.
0: En ik moet zeggen, ik heb van de stad van Gerardsbergen, denk ik toch, of is het van jullie, zo een asbakje? Zo?
3: Ja. Ja.
0: Geweldig idee, hè? Ja. Super, ja. Toch?
3: We hebben er
0: nog een. Ja, dat is echt een geweldig idee. Dat is echt
3: zeker. En als ze mijn hondje passeren... En ze
0: hebben nog zakjes ook?
3: We hebben zakjes en zo ook. En nog een sleutelhangertje. Dus dat ze zeker een keer passeren aan de stand van dienstmilieu.
0: Voilà, zie. En dat is hier in de Oudenaardse straat iets hoger dan de Radio Dendria staat. Hè? Ja. Allee, als ze vandaar komen, toch? Enfin, wij gaan een plaatje gaan draaien voor jullie. En hij mocht een plaatje kiezen, hè?
2: Ja, inderdaad. En ik heb een plaatje gekozen omdat ik dat ten eerste een fantastische figuur, een fantastische zanger was, die veel te vroeg van ons heen gegaan is. Otis Redding met Sitting on the Dock of the Bay.
0: Voilà, we gaan dat doen. Geniet ervan.
2: Prima,
0: dank u wel. Dag.

oplossing die echt past. Slimme zolderinrichting, waarbij elk hoekje wordt benut. Bij Houtrealisaties Kansier in Gerardsbergen maken wij elk project uniek. Van eerste idee tot perfecte afwerking. Geen verrassingen, wel

minuten voor 2 uur. En straks na 2 uur, dan zijn we er terug bij hier live van op de Stadsopendeur in Geenaardbergen. Dit zijn we, hè?

0: Bij Electro De Roeve draait alles om service waarop je kan rekenen. Een wasmachine, tv, hi-fi-oplossing, laptop of inbouwtoestellen voor jouw keuken. Wij geven advies, leveren aan huis en installeren met onze eigen techniekers. Electro De Roeve by JDV Computers. Sterk in service, sterk in elektro. Ontdek onze vernieuwde winkel op de Grote Weg 251 in Geraardsbergen. Of bezoek www.deroeve.be. Decoratie Miseré, jouw specialist voor raamdecoratie, zonnewering, interieur, behang en verf. Kom voor professioneel advies naar de Kruisstraat 29 in Lierde. Decoratie Miseré maakt van uw huis een echte thuis.
1: Zoek jij de perfecte plek voor jouw reclamecampagne? Kies dan voor Radio Dendria. Kruip in het oor van ons groeiend aantal trouwe luisteraars. En groei zo met ons mee. Bel 054 44 1750. Of surf naar radiodendria.be.
2: Dit is Radio Dendria.
3: Dendria.
2: Met een hart voor onze luisteraar en de muziek.
4: Ladies and gentlemen. This is Mambo number 5.

Lou Bega en Mambo Number 5. 2 minuten na 2 uur. Als je daar thuis zit en je denkt, de zon schijnt, wat zou ik doen? Welkom gerust even naar het stad in Gerardsbergen, want het is hier stadsopendeur. Op de markt is er ook heel wat activiteit van de brandweer. Ook weesfietsen kan je daar gaan kopen en nog heel veel andere dingen. En er is ook nog heel veel volk hier, dus reden genoeg om langs te komen.

De bevalligste van Bart Peters. En inmiddels zie ik hele leuke dingen hier passeren. Het zijn kikkers of zo. En ze komen ook een fotootje nemen voor onze stand. Dus je gaat die foto zeker nog zien passeren op onze Facebookpagina. Je moet maar even gaan kijken naar Radio Dendria ofwel Dendria Plus. Het kan allemaal.

0: zoek naar die warme sfeer en lekkere eten? Breng dan een bezoek aan Eet- en Praatcafé De Grondeling. Centraal gelegen op de markt in Gerardsbergen. Geniet ervan onze verrukkelijke warme hapjes, knapperige crocs en smaakvolle spaghetti. Probeer onze lokale trots. Koffie met matte taart en huisgemaakte soep. Sylvie en Christophe staan klaar om je van harte welkom te heten. Eet- en Praatcafé De Grondeling. Markt 6, de Gerardsbergen. Tot snel.
1: Op zaterdag 26 september wordt het smullen. Radio Dendria en Dendria Plus nodigen je uit op hun spaghetti- en krokfestijn in zaal Sint-Bavo in Gerardsbergen. Van 11:30 tot 14:30 en van 17 tot 21 uur. Voor slechts €15 schuif je gezellig mee aan tafel. Haal snel je kaarten bij onze leden of reserveer nu via radiodendria.be of 054 44 17 50. Met dank aan het Karrewiel, Garage Antoine, Proman Home en Houtrealisaties Kansier.
2: Radio Dendria met het streeknieuws.
1: De 36-jarige Grim Doklo uit Goeferdingen heeft in het Zwitserse Zofingen de wereldtitel Powerman bij de agegroupers veroverd. Hij legde de loodzware duathlon, 10 kilometer lopen, 150 kilometer fietsen en 30 kilometer lopen af in 6 uur 29 minuten en 25 seconden. Doklo nam tijdens het fietsen de leiding en hield die vast tot de finish. Het is zijn tweede wereldtitel dit seizoen, nadat hij eerder al wereldkampioen werd op de middellange afstand in Alsdorf. De petitie tegen het verdwijnen van de mug in het Azorgziekenhuis van Gerardsbergen heeft 12.000 handtekeningen verzameld, waarvan zo'n 1.100 uit Wallonië. Azorg wil de mug vanaf oktober 2027 vervangen door een pit met een spoedverpleegkundige, maar zonder arts. Het stadsbestuur en de huisartsenkring vrezen daardoor langere aanrijtijden en minder medische ondersteuning bij ernstige noodgevallen. De initiatiefnemers willen de handtekeningen overhandigen aan Azorg en minister van Volksgezondheid Frank van den Broek. De gemeenteraad van Gerardsbergen gaat de aangehaalde feiten rond een gecontesteerd lid van de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening verder onderzoeken. De oppositie vraagt duidelijkheid over een mogelijk belangenconflict, belangenvermenging of strafbare feiten. Het lid zou via zijn echtgenote betrokken zijn bij het omstreden bouwproject tussen Taalmeers en het Goeferdingenplein. Na het onderzoek wordt de kwestie opnieuw voorgelegd aan de gemeenteraad.
3: Dit is Radio Dendria.

van Eric Clapton. Bijna 2:30 hier bij Radio Dendria. En nog steeds live hier op de Stadsopendeur in Gerardsbergen. Dit zijn de Hoeys. Goedemiddag.

Niels de Stadsbader en Liefs voor Later. En aangezien we nu toch bezig zijn over die Nederlandse artiesten, wel Camille, die zoekt nog jong talent voor haar wintercircus. Zij is op zoek naar meisjes van 10 tot 12 jaar. En die moeten wel graag zingen, dansen en acteren. En wie geselecteerd wordt, ja, die mag samen met Camille dan op het podium staan tijdens haar wintercircus in de Trixo Arena in Hasselt. En je hoort misschien muziek op de achtergrond, maar er lopen hier twee heel mooie versierde dames rond op stelten. Het is de moeite waard om eens langs te komen naar Gerard Bergen als je daar nog thuis zit. Tot 6 uur staan we hier. En er is nog zeker van alles te doen tot dan. Maniac nu van Michael Cimbello.

0: Houtwerker Ronald bent u verzekerd van kwaliteit en vakmanschap. Van kleine herstellingen tot volledige renovaties, isolatie van uw gevel of zolder en professioneel zinkwerk. Wij leveren altijd een topresultaat. Vertrouw op onze jarenlange ervaring en kies voor duurzame oplossingen. Voor een gratis offerte, mail naar info@dakwerkerronald.be. Dakwerker Ronald, uw vakman uit de streek. Uw dak, onze zorg.
1: Begrafenisonderneming Ark Uitvaartzorg. De referentie voor een waardig en persoonlijk afscheid te Gerardsbergen. Ark Uitvaartzorg. 054 34 34 33. Groendreef 7B te Gerardsbergen. Ark Uitvaartzorg. Tot uw dienst.

0: One van Someone New, moet ik zeggen, van Escobar.
1: Dit is Radio Dendria.
0: We gaan nu terug even in de tijd en dat met Fats Domino, Ain't That a Shame.

liefde voor muziek was dat nog Peter van Laat en Aan en Uit. 3:07. Straks na 3:00 zijn we er terug met nog meer muziek live vanop de stadsopendeur hier in Geraardsbergen. Maar nu eerst nog Marianne Rosenberg en Ik Bin Vidu. En ook nog Dolly Partner komt eraan. Van 9 to 5. Tot zo, na 3:00.

0: De toekomst van rijden staat gewoon bij jou om de hoek. Bij Garage Gerard Motor. Officiële verdeler van Omoda en Yaecoo. Stap in een Omoda met zijn futuristische design. Of kies met Yaecoo voor een robuuste SUV klaar voor elk avontuur. Met een eigen werkplaats en onderhoud door vakmensen zet Gerard Motor je zorgeloos op weg. Ontdek en beleef jouw toekomst. Gerard Motor. Ontdek Omoda, beleef Yaecoo. Plan je testrit via gerardmotor.be of bel.
1: Meer tijd voor jezelf. Meer tijd voor je gezin. Meer tijd voor de leuke dingen. Dat kan met de huishoudhulpen van Proman Home. Word klant bij Proman Home en geniet nu van dossierkosten voor minder dan de prijs van een streamingabonnement. Ga naar jouwfamiliegeluk.be.
2: Dit is Radio Dendria. Dendria. Met een hart voor onze luisteraar en de muziek.

Kings en You Should Be Dancing. Daar straks hebben we hier de fanfare gezien van Idegem samen met de majorette en ook de vlaggen. Maar nu komt de KSA van Geraardsbergen af. En je hoort ze al een heel klein beetje op de achtergrond. Ik heb er ook het weerbericht even bijgenomen. En ik heb gezien dat er vanaf maandag weer zon doorkomt. Een ganse week zonneschijn. En op woensdag dan zal het 22 graden zijn. Geweldig toch, hè? Zijn goede vooruitzichten. En als we ze niet zien, dan kunnen we nog altijd een beetje toveren met de Steve Miller Band. Goedemiddag.

op maat. Een dressing die echt past. Slimme zolderinrichting, waarbij elk hoekje wordt benut. Bij Houtrealisaties Kansier in Gerardsbergen maken we elk project uniek. Van eerste idee tot perfecte afwerking. Geen verrassingen.

0: 8 minuten voor 3:30 en we zijn nog altijd live op de stadsopeneur in Gerardsbergen. En naast mij staat er een dame die ik al eerder heb gezien op de KAI-feesten. Hallo, goedemiddag.
1: Hallo, hallo.
0: Alles goed?
1: Jazeker.
0: Vertel eens, jullie staan hier ook met een standje, hè?
1: Ja, inderdaad. We staan hier opnieuw met het standje van Gerardsbergen aan boord. Het project dat de heraanleg van de KAI in het centrum van Gerardsbergen ontwerpt.
0: Is er daar al iets aan veranderd of iets aangepast of is dat zo gebleven zoals we hebben gezien destijds?
1: Er is veel veranderd. We hebben vooral van op de KAI-feest heel veel input gehoord en nu zijn we daarmee aan de slag gegaan en zijn er effectief een aantal scenario's die we tegen het eind van het jaar wel willen afkloppen.
0: En wat is er dan zo al veranderd, als ik dat mag vragen?
1: We hebben bijvoorbeeld voor de funcite een plan opgemaakt met verlaagde kaaien tot aan het water. Mm-hmm. We hebben voor de Gunnehemmeers, of het bosje achter Gunnehem, ook een plan opgemaakt. En aan de spiraal zijn ook een aantal zaken in verband met de parking en het terras voor de jeugd ontworpen.
0: Ja. Ja. En kan dat nog veranderen of gaat dat nu definitief, of kan dat nog?
1: Het kan zeker nog veranderen. Er ligt op dit moment nog niets vast.
0: Ah ja, oké. Okay. En kunnen de mensen dan hier nu nog naartoe komen bij jullie om dit te bekijken en eventueel zeggen voor te veranderen?
1: Zeker weten, zeker weten. Daarom zijn we er vandaag. Ja.
0: En waar staan jullie juist?
1: Wij staan ter hoogte van Akker & Co.
0: In de grote straat hier.
1: In de grote
0: hier.
1: Straat, dus, ja, inderdaad.
0: Jullie staan hier een beetje lager dan wij. Enfin, je mag een plaatje aanvragen.
1: Ja, ik zou graag Shiny Happy People van R.E.M. horen.
0: Ja, en is er daarvoor een speciale betekenis voor dat plaatje?
1: Het is een mooi liedje.
0: Ja, het is voor die stralende gezichten en die gelukkige mensen allemaal
1: inderdaad,
0: te zien.
1: Inderdaad.
0: Dat is het, hè. Bedankt, hè.
1: Dankjewel.
0: Veel succes nog.
1: Dag. Dag.

de luchtmachtbasis van Floren in de provincie Namen. Vermoedelijk gaat het om 3 exemplaren, maar Defensie wil dat aantal niet prijsgeven. Vorige herfst kwamen er ook al 4 aan en 8 andere F-35 staan in Arizona, waar Belgische gevechtspiloten ze gebruiken voor hun opleiding. De Belgische regering heeft er 34 besteld, maar zou er nog 11 willen bijkopen. In Anderlecht is 1 persoon levensgevaarlijk gewond geraakt bij een zoveelste steekpartij. Slachtoffer zou door zijn belager op straat zijn aangevallen, schijnbaar zonder directe aanleiding, en liep daarbij 4 steekwonden op. De dader zette het meteen daarna op een lopen en is nog niet gevat. En nog in Anderlecht heeft de politie opnieuw een grootschalige interventie uitgevoerd in de beruchte wijk Peterbos, nadat ze een tip kreeg over een aantal wapens in een appartement. 2 aanwezigen zijn daarbij opgepakt. En voor de 2e keer in de geschiedenis van Mattel maakt de speelgoedfabrikant een Ken-pop, geïnspireerd op een celebrity. Ken, de vriend van Barbie, krijgt opnieuw een donker kleurtje, want na basketballegende LeBron James vorig jaar krijgt Ken nu de look van popster Lenny Kravitz, inclusief zijn typische zonnebril en de halsketting van zijn overleden moeder. Kravitz rond deze dagen een tournee van meer dan 2 jaar af en zei onstage al dat hij apetrots is op het popje. We krijgen vandaag veel wolken met mogelijk een drupje regen in het noorden. De rest van het land houdt het droog. Vanmiddag nog enkele brede opklaringen en tot 22 graden. Het traject gaat van 189 naar 110 kilometer. Volgens de organisatie gebeurt dat na overleg met de renners en ook op vraag van die renners. De hittewaarschuwing geldt in de regio rond Cordoba. Het is een mooie dag vandaag met redelijk wat zon en temperaturen tot 22 graden. Morgen nog zachter tot zo'n 26 graden met afwisselend wolken en zon.

Bij Electro De Roeve draait alles om service waarop je kan rekenen. Een wasmachine, tv, hi-fi-oplossing, laptop of inbouwtoestellen voor jouw keuken. Wij geven advies, leveren aan huis en installeren met onze eigen techniekers. Electro De Roeve by JDV Computers. Sterk in service, sterk in elektro. Ontdek onze vernieuwde winkel op de Grote Weg 251 in Geraardsbergen. Of bezoek www.deroeve.be. Decoratie Miseré, jouw specialist voor raamdecoratie, zonnewering, interieur, behang en verf. Kom voor professioneel advies naar de Kruisstraat 29 in Lierde. Decoratie Miseré maakt van uw huis een echte thuis.

Zeven minuten voor vier uur. En als je nog wil langskomen naar de Stadsopendeur, het kan nog altijd. Tot zes uur staan wij hier live. En straks komt ook nog Club 9500 langs voor een interview. En nu Raymond van Schunewaard.

0: zoek naar die warme sfeer en lekkere eten? Breng dan een bezoek aan Eet- en Praatcafé De Grondeling. Centraal gelegen op de markt in Gerardsbergen. Geniet ervan onze verrukkelijke warme hapjes, knapperige crocs en smaakvolle spaghetti. Probeer onze lokale trots. Koffie met matte taart en huisgemaakte soep. Sylvie en Christophe staan klaar om je van harte welkom te heten. Eet- en Praatcafé De Grondeling. Markt 6, de Gerardsbergen. Tot snel.
1: Begrafenisonderneming Ark Uitvaartzorg. De referentie voor een waardig en persoonlijk afscheid te Gerardsbergen. Ark Uitvaartzorg. 054 34 34 33. Groendreef 7B te Gerardsbergen. Ark Uitvaartzorg. Tot uw dienst.
2: Op zaterdag 26 september wordt het smullen. Radio Dendria en Dendria Plus nodigen je uit op hun spaghetti- en krokfestijn. In zaal Sint-Bavo in Gerardsbergen. Van 11:30 tot 14:30 en van 17 tot 21 uur. Voor slechts €15 schuif je gezellig mee aan tafel. Haal snel je kaarten bij onze leden of reserveer nu via radiodendria.be of 054 44 17 50. Met dank aan Dakwerken, Ronald, Pets on the Road, Decoratie Miseré en alle sponsors voor hun steun.
3: Dit is het nieuws bij Radio Dendria.
4: In Den Haag zijn rellen uitgebroken tijdens een verboden betoging van de extreemrechtse groep Wij Zijn Het Volk. De politie greep in toen betogers onder meer vuurwerk en voorwerpen naar agenten gooiden. Ook op de plaats waar de betoging eerst wel nog mocht, moest de politie ingrijpen. Betogers skandeerden antisemitische leuzen. De Nederlandse justitieminister zegt dat hij de relschoppers hard zal aanpakken. En nog in Nederland hebben zo'n 50 klimaatactivisten van Extinction Rebellion een tijd lang een snelweg geblokkeerd. Ze protesteerden tegen de subsidiëring van mobiele brandstoffen en ze klagen ook nog altijd de humanitaire toestand voor de Palestijnen aan. De politie haalde de actievoerders van de weg, enkele werkten tegen en moesten geboeid mee. In Riyadh, de hoofdstad van Saoedi-Arabië, zijn vlammen en zwarte rook gezien. Vlakbij de luchthaven staat een brandstoftank in brand. Volgens getuigen kwam de brand er na een aanval van de Houthis. De brandweer probeert het vuur te blussen. Op de luchthaven zijn veel vluchten vertraagd of geannuleerd. België staat 2-1 achter tegen Oostenrijk in de Davy Cup tennis. Sander Gillet en Joran Vliegen verloren het dubbelspel in 2 sets. Sisu Perks had België eerder op gelijke hoogte gebracht. Wie als eerste 3 keer wint, plaatst zich voor de Final 8 in Bologna. Er kan nog wat regen vallen, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Morgen eerst grijs, daarna opklaringen en tot 20 graden.

0: Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: Lost Frequencies and Are You With Me? En we zijn er natuurlijk nog altijd bij jullie. Tot 6 uur gaan wij hier nog blijven op het kruispunt van de Grote Straat, de Lessense Straat, College Straat en de Oudenaardse Straat. En je hoort op de achtergrond de fanfare van IDGM, die zijn terug. En die komen hier het beste van zichzelf geven.
2: Jouw smaak, jouw muziek, iedere dag opnieuw. Dit is Radio Dendria.
1: En als je ze wil zien, dan moet je zeker eens langskomen naar Gerardsbergen. En you kiss me in the Sunshine Band, and that's the way I like it.

en geef mij je nummer. Wel, ik ga die nummer geven. 054 44 17 50. Op dat nummer kan je ook kaarten reserveren voor ons eetfestijn, het spaghetti en krokfestijn van Radio Dendria en Dendria Plus. Je hebt het gehoord, en 054 44 17 50. Of kom gewoon langs hier bij ons in Geraardsbergen. Rod Stewart nu, en Every Beat of My Heart.

0: u een betrouwbare vakman voor uw dak? Bij Dakwerker Ronald bent u verzekerd van kwaliteit en vakmanschap. Van kleine herstellingen tot volledige renovaties, isolatie van uw gevel of zolder en professioneel zinkwerk. Wij leveren altijd een topresultaat. Vertrouw op onze jarenlange ervaring en kies voor duurzame oplossingen. Voor een gratis offerte, mail naar info@dakwerkerronald.be. Dakwerker Ronald, uw vakman uit de streek. Uw dak, onze zorg.
1: Radio Dendria met het streeknieuws.
2: De 36-jarige Grim Doklo uit Goeferdingen heeft in het Zwitserse Zofingen de wereldtitel Powerman bij de agegroupers veroverd. Hij legde de loodzware duathlon, 10 kilometer lopen, 150 kilometer fietsen en 30 kilometer lopen af in 6 uur, 29 minuten en 25 seconden. Doklo nam tijdens het fietsen de leiding en hield die vast tot de finish. Het is zijn tweede wereldtitel dit seizoen, nadat hij eerder al wereldkampioen werd op de middellange afstand in Alsdorf. De petitie tegen het verdwijnen van de mug in het Azorgziekenhuis van Geraardsbergen heeft 12.000 handtekeningen verzameld, waarvan zo'n 1.100 uit Wallonië. Azorg wil de mug vanaf oktober 2027 vervangen door een pit met een spoedverpleegkundige, maar zonder arts. Het stadsbestuur en de huisartsenkring vrezen daardoor langere aanrijtijden en minder medische ondersteuning bij ernstige noodgevallen. De initiatiefnemers willen de handtekeningen overhandigen aan Azorg en minister van Volksgezondheid Frank van den Broek. De gemeenteraad van Geraardsbergen gaat de aangehaalde feiten rond een gecontesteerd lid van de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening verder onderzoeken. De oppositie vraagt duidelijkheid over een mogelijk belangenconflict, belangenvermenging of strafbare feiten. Het lid zou via zijn echtgenote betrokken zijn bij het omstreden bouwproject tussen Taalmeers en het Goeferdingenplein. Na het onderzoek wordt de kwestie opnieuw voorgelegd aan de gemeenteraad.
1: Radio Dendria, met een hart voor onze luisteraar en de muziek.
3: Nog steeds hier van in Geraardsbergen op de Stadse Opendeur. En naast mij, ik had het daar straks al gezegd, de man van Club 9500. En dat is Christophe. Dag Christophe.
4: Dag Renate.
3: Alles goed?
4: Jazeker, en met u?
3: Ça va. Jij kwam iets meer vertellen over de Club 9500. Wat is dat juist voor de mensen die dat nog niet kennen?
4: Ja, dus Club 9500 is eigenlijk kort gezegd een nieuwe kledinglijn. Dat is een groot woord, maar het is eigenlijk een kledinglijn. En ook bepaalde merchandising dat ik kan aan de man brengen en verkopen. In teken van Geraardsbergen. Dus eigenlijk om Geraardsbergen, de stad Geraardsbergen, te promoten. En ik ben nu begonnen met de drie M's, dat ze zeggen. Dus de muur, ja. Manneke Pies en de mattetaart.
3: Ja.
4: Dat is mijn favoriet, de mattetaart. Ja, blijf een boom
3: om. Ja. En er staat daar van alles op geschreven, daar op die t-shirts heb ik al gezien. Want je had ook onlangs je voorstelling in de Breugel,
4: ja,
3: waar
4: klopt.
3: Brokant. En daar heb ik ook ik heb ze allemaal gezien, hè, wat dat daar ging. En het was heel interessant om dat te zien. Maar vertel eens, wat stond er daar allemaal juist op?
4: Er is in een bij waar dat erop staat, Wamunaka. Of mijn kaboes ligt in de Mazarin, in het Skaval, in de Pujimaustrote.
3: Dat is erbij gekomen.
4: Dat is erbij gekomen,
3: ja. Was dat niet, je hebt daar een tip gekregen.
4: Ja, ik heb een tip gekregen.
3: Van
4: Geraardsbergen zelf, die dat wel op een t-shirt staan. Kijk, en, als dat een goed voorstel is, waarom niet, dan bekijken we dat met de drukker en dan, die drukt dat dan op een t-shirt. Voilà.
3: Ja. En ik heb ook gezien dat er zakken waren, draagtassen zo.
4: Draagtassen, dan zijn er ook koffiemokken, er is een fietsbidon voor de wielertoeristen dan. Er is ook een wielershirt waar dat erop staat, I survived the muur.
3: Ja. Die vond ik ook wel leuk.
4: Ja, dat heb ik ook gedaan. Maar de muur is survived, maar het was te voet.
3: Ik ging juist zeggen, ik ga het niet kunnen doen.
4: Ja.
3: Niet te voet en ook niet met de fiets.
4: Ja.
3: Of ze mogen erboven staan om mij af te voeren.
4: Dat is bij mij ook zoiets, vrees ik.
3: Ja.
4: Dat is zo. En sleutelhangers, die zijn enorm populair, de sleutelhangers. Ik denk dat ik vandaag nog maar één en over heb zelfs. Dus, die zijn populair, ja.
3: Ja, is geweldig. Dus het is een goede verkoop al geweest
4: vandaag. Ja, zeker.
3: Vandaag.
4: Mag zeker niet klagen, echt waar. Mag echt niet klagen.
3: Dus heb je nog dingen over? Want het is tot 6 uur, hè?
4: Ik heb er zeker een uur en een half. Ja, zeker. Maar de mensen kunnen altijd online bestellen ook. Mm-hmm. Ik heb een webformulier, ik heb een Facebookpagina, heel gemakkelijk te vinden. Gewoon Club 9500 intikken in de zoekfunctie van Facebook. Daar kunnen ze mij terugvinden en de link ook terugvinden naar het webformulier eigenlijk. En dat is allemaal heel eenvoudig. Ik kan het invullen, dus als ik het kind kan invullen, kan het iedereen invullen.
3: Maar als er daar mensen zijn die thuis geen computer hebben en ze komen naar het eetfestijn van Radio Dendria, daar zullen er ook van die flyertjes zijn. Ja. Zelfs op onze onderleggers hebben ze daar een QR-code dat ze kunnen scannen en ook nog bestellen, hè?
4: Ja, via de QR-code kunnen ze bestellen, komen ze op het webformulier terecht. Of als ze zeggen, oh ja, dat lukt me echt niet, ze mogen mij altijd een WhatsApp-bericht sturen of via Facebook Messenger. Maar ik zei nog een keer, mensen die niet vertrouwd zijn met sociale media, mijn gsm-nummer staat erbij, of ze kunnen dan vinden op de flyer of op de roll-up banner. Ja. Mogen ze mij altijd ook een WhatsApp-berichtje sturen, of mij zelfs bellen.
3: En eerder had je mij gezegd, particuliers, maar nu...
4: Ja.
3: Ben je een beetje uitgebreid?
4: Ja, ik ben begonnen eigenlijk met particuliers die dat ik zeg van kijk, geloven jullie mijn verhaal? Kunnen jullie mij helpen met dit op te starten? Ik heb er ondertussen al een paar, eigenlijk, ik was er van verwonderd. Er zijn een paar mensen die mij effectief steunen. Die krijgen dan naar gelang het bedrag dat ze steunen, krijgen ze iets voor in de plaats, uiteraard. Maar ik wil eigenlijk een stapje verder gaan. Ik ga nu ook kijken naar ondernemers. Lokale ondernemers die zeggen van ja, ik zie er precies wel iets in dat verhaal. Ik vind dat wel tof. Ik ga u daarin steunen, dat je kunt uitbreiden, dat je kunt verder werken in dat verhaal. Maar ze moeten dat ook niet doen voor niks, uiteraard. Ze krijgen er ook iets voor in de plaats. Om maar één ding te noemen, wat ik heel interessant vind, dat is de persoon of de lokale handelaar die mij het meeste steunt dan. Die mag dan... Per jaar wordt er één, ik voorzie dat om één evenement te organiseren per jaar.
3: Ja.
4: En dat die, de persoon die het meeste steunt eigenlijk, dat die het evenement mag laten doorgaan in zijn eigen zaak.
3: Mm-hmm.
4: De kosten en drank en eten, dat is voor mij. Maar de locatie, dat wordt dan door eigenlijk die persoon ter beschikking gesteld. Waar dan alle andere ondernemers die mij gesteund hebben gedurende het jaar, die worden dan uitgenodigd. Bij hem in zijn zaak. En zo komen alle ondernemers eigenlijk een beetje in contact met elkaar. Een soort van netwerk eigenlijk. Ja, ja, een netwerkmoment.
3: Stel u nu voor dat dat zo in een kledingwinkel is. Dan gaat dat daar gebeuren, hè?
4: Ja.
3: Al dat eten, dat drinken.
4: Ja, we zullen
3: dat en we doen dat snacken. Zo graag, eten en drinken.
4: Ja.
3: Het zou beter zijn in een restaurant, hè, dat is de meeste sponsor.
4: Dat zal wel in orde komen.
3: Ja, tuurlijk. Dat gaat zeker in orde komen. Ik ga je heel veel succes wensen.
4: Dankjewel.
3: Wil je nog iets kwijt? Wil je ons nog iets vertellen?
4: Ik heb vooral nog veel merchandising dat ik kwijt wil. Je kan mij terugvinden aan de muziekschool. Bij de cultuurmarkt. Er staan nog een paar collega's naast mij die ook heel interessante dingen te vertellen hebben. Maar u kan me daar nu nog vinden tot 6 uur aan de cultuurmarkt. En daar zijn nog heel veel dingen dat ik kwijt wil.
3: Ah, bij voilà, zie. Dan zullen we straks eens moeten komen kijken. Maar we moeten hier ook staan tot 6 uur. Dus dat gaat niet lukken, hè. Ik zal een andere keer moeten
4: we
3: komen
4: kijken. We zien elkaar op het eetfestijn volgende week. Hè.
3: Het is dan. Voilà. Bedankt en veel succes.
4: Dat is graag gedaan en dank u wel voor de tijd.
3: Ja, salut.
4: Dag. Ciao.

0: tijd voor jezelf. Meer tijd voor je gezin. Meer tijd voor de leuke dingen. Dat kan met de huishoudhulpen van Proman Home. Word klant bij Proman Home en geniet nu van dossierkosten voor minder dan de prijs van een streamingabonnement. Ga naar jouwfamiliegeluk.be.
1: De toekomst van rijden staat gewoon bij jou om de hoek. Bij Garage Gerard Motor. Officiële verdeler van Omoda en Yeku. Stap in een Omoda met zijn futuristische design. Of kies met Yeku voor een robuuste SUV klaar voor elk avontuur. Met een eigen werkplaats en onderhoud door vakmensen zet Gerard Motor je zorgeloos op weg. Ontdek en beleef jouw toekomst. Gerard Motor. Ontdek Omoda. Beleef Yeku. Plan je testrit via gerardmotor.be of bel.
2: Jouw smaak, jouw muziek. Dit is Radio Dendria.

0: Franciscan Sier in Gerardsbergen maken we elk project uniek. Van eerste idee tot perfecte afwerking. Geen verrassingen, wel vakwerk tot in het detail. Ontdek meer op kansier.be en vraag vrijblijvend je offerte aan.
1: Zoek jij de perfecte plek voor jouw reclamecampagne? Kies dan voor Radio Dendria. Kruip in het oor van ons groeiend aantal trouwe luisteraars. En groei zo met ons mee. Bel 054 44 1750. Of surf naar radiodendria.be.
2: Dit is Radio Dendria.
3: Dendria.
2: Met een hart voor onze luisteraar en de muziek.

0: van Milking en Madison. En ik wou jullie even laten meegenieten nog van de KSA fanfare. En ze doen dat heel geweldig hier op de stadsopendeur in Gerardsbergen. Maar wij gaan hier ook nog een beetje verder muziek draaien. Met deze nu van Gunter Nieuws en Blaf Blaf.
1: Je praat groot, je speelt het hard.

0: Bij Electro De Roeve draait alles om service waarop je kan rekenen. Een wasmachine, tv, hi-fi-oplossing, laptop of inbouwtoestellen voor jouw keuken. Wij geven advies, leveren aan huis en installeren met onze eigen techniekers. Electro De Roeve by JDV Computers. Sterk in service, sterk in elektro. Ontdek onze vernieuwde winkel op de Grote Weg 251 in Geraardsbergen. Of bezoek www.deroeve.be. Decoratie Miseré, jouw specialist voor raamdecoratie, zonnewering, interieur, behang en verf. Kom voor professioneel advies naar de Kruisstraat 29 in Lierde. Decoratie Miseré maakt van uw huis een echte thuis.
1: Radio Dendria met het streeknieuws.
2: De 36-jarige Grim Doklo uit Goeferdingen heeft in het Zwitserse Zofingen de wereldtitel Powerman bij de agegroupers veroverd. Hij legde de loodzware duathlon, 10 kilometer lopen, 150 kilometer fietsen en 30 kilometer lopen af in 6 uur, 29 minuten en 25 seconden. Doklo nam tijdens het fietsen de leiding en hield die vast tot de finish. Het is zijn tweede wereldtitel dit seizoen, nadat hij eerder al wereldkampioen werd op de middellange afstand in Alsdorf. De petitie tegen het verdwijnen van de mug in het Azorgziekenhuis van Geraardsbergen heeft 12.000 handtekeningen verzameld, waarvan zo'n 1.100 uit Wallonië. Azorg wil de mug vanaf oktober 2027 vervangen door een pit met een spoedverpleegkundige, maar zonder arts. Het stadsbestuur en de huisartsenkring vrezen daardoor langere aanrijtijden en minder medische ondersteuning bij ernstige noodgevallen. De initiatiefnemers willen de handtekeningen overhandigen aan Azorg en minister van Volksgezondheid Frank van den Broek. De gemeenteraad van Geraardsbergen gaat de aangehaalde feiten rond een gecontesteerd lid van de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening verder onderzoeken. De oppositie vraagt duidelijkheid over een mogelijk belangenconflict, belangenvermenging of strafbare feiten. Het lid zou via zijn echtgenote betrokken zijn bij het omstreden bouwproject tussen Taalmeers en het Goeferdingenplein. Na het onderzoek wordt de kwestie opnieuw voorgelegd aan de gemeenteraad.

0: begrafenisonderneming ARK Uitvaartzorg. De referentie voor een waardig en persoonlijk afscheid te Geraardsbergen. ARK Uitvaartzorg. 054 34 34 33. Groendreef 7B te Geraardsbergen. ARK Uitvaartzorg. Tot uw dienst.
1: Op zoek naar die warme sfeer en lekkere eten? Breng dan een bezoek aan eet- en praatcafé De Grondeling. Centraal gelegen op de markt in Geraardsbergen. Geniet ervan onze verrukkelijke warme hapjes, knapperige crocs en smaakvolle spaghetti. Probeer onze lokale trots. Koffie met matte taart en huisgemaakte soep. Sylvie en Christophe staan klaar om je van harte welkom te heten. Eet- en praatcafé De Grondeling. Markt 6, de Geraardsbergen. Tot snel.

En dat was meteen de titel van Bryan Adams. Het is bijna 17:15. Wij gaan hier stilletjes gaan opruimen. Niet vergeten, volgende week dan is er ons spaghetti en krokfestijn. En dat in zaal Sint-Bavo. Voor €15 kan je daar komen smullen. Je bent van harte welkom. Kaarten kan je nog altijd verkrijgen bij de leden. Ofwel gewoon via onze website radiodendria.be. En bellen mag ook 054-44-1750. Ik zou zeggen, maak er nog een heel fijn weekend van. En graag tot volgende week. Salut, dan gaan we nu over naar het studio.

0: Zoekt u een betrouwbare vakman voor uw dak? Bij Dakwerker Ronald bent u verzekerd van kwaliteit en vakmanschap. Van kleine herstellingen tot volledige renovaties, isolatie van uw gevel of zolder en professioneel zinkwerk. Wij leveren altijd een topresultaat. Vertrouw op onze jarenlange ervaring en kies voor duurzame oplossingen. Voor een gratis offerte, mail naar info@dakwerkerronald.be. Dakwerker Ronald, uw vakman uit de streek. Uw dak, onze zorg.
1: Op zaterdag 26 september wordt het smullen. Radio Dendria en Dendria Plus nodigen je uit op hun spaghetti- en krokfestijn in zaal Sint-Bavo in Geraardsbergen. Van 11:30 tot 14:30 en van 17 tot 21 uur. Voor slechts €15 schuif je gezellig mee aan tafel. Haal snel je kaarten bij onze leden of reserveer nu via radiodendria.be of 054 44 17 50. Met dank aan Eet- en Praatcafé De Grondeling, Electro De Roeve, Thuisverpleging Frauke en Jules Machinerie.
2: Dit is het nieuws bij Radio Dendria.
3: In Den Haag zijn rellen uitgebroken tijdens een verboden betoging van de extreemrechtse groep Wij Zijn Het Volk. De politie greep in toen betogers onder meer vuurwerk en voorwerpen naar agenten gooiden. Ook op de plaats waar de betoging eerst wel nog mocht, moest de politie ingrijpen. Betogers skandeerden antisemitische leuzen. De Nederlandse justitieminister zegt dat hij de relschoppers hard zal aanpakken. En nog in Nederland hebben zo'n 50 klimaatactivisten van Extinction Rebellion een tijd lang een snelweg geblokkeerd. Ze protesteerden tegen de subsidiëring van mobiele brandstoffen en ze klagen ook nog altijd de humanitaire toestand voor de Palestijnen aan. De politie haalde de actievoerders van de weg, enkele werkten tegen en moesten geboeid mee. In Riyadh, de hoofdstad van Saoedi-Arabië, zijn vlammen en zwarte rook gezien. Vlakbij de luchthaven staat een brandstoftank in brand. Volgens getuigen kwam de brand er na een aanval van de Houthis. De brandweer probeert het vuur te blussen. Op de luchthaven zijn veel vluchten vertraagd of geannuleerd. België staat 2-1 achter tegen Oostenrijk in de Davy Cup tennis. Sander Gillet en Joran Vliegen verloren het dubbelspel in 2 sets. Sisu Berks had België eerder op gelijke hoogte gebracht. Wie als eerste 3 keer wint, plaatst zich voor de Final 8 in Bologna. Er kan nog wat regen vallen, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Morgen eerst grijs, daarna opklaringen en tot 20 graden.
4: Dit is Radio Dendria.
5: Dendria.
4: Met een hart voor onze luisteraar en de muziek.

22 jaar terug in het verleden om deze nieuwe zaterdagavondshow aan te vatten hier bij Radio Dendria met Kylie Minogue, ons Kylie en I Believe in You uit het jaar 2004. Goedenavond, zaterdagavond. Het is 19 september hier bij Dendria. Tijd voor weer 2 uur lang de zaterdagavondshow. Zeer binnenkort gaan we wel verhuizen van Dendria naar Dendria Plus, maar we houden je uiteraard wel op de hoogte. Dank wel nog even in de richting van de Bjorn de afgelopen 2 uurtjes. In dit uurtje hebben we weer heel wat fijne muziek voor je meegebracht. Straks om 19:30 natuurlijk hebben we de weerupdate. Maar we gaan ook weer kijken naar de bekende jarigen van deze zaterdag 19 september en morgen zondag 20 september. En verder in dit uurtje hebben we voor jullie Bill Medley en Jennifer Warms die eraan komen. Clouseau zit er ook in. De twee Belgen, Alcazar, Sister Sledge en zoveel meer. De moeite waard om hier te blijven hangen. Nu met al meteen een eerste bekende jarige, want Lawrence Neal, Lol Cream, dat is een Engelse muzikant die gewoon als artiestennaam Lol Cream heeft, die is jarig en één van de oorspronkelijke leden van 10cc. Die is geboren op 19 september 1947. Wil zeggen dat hij er vandaag 79 wordt. 10cc in 72 met Donna. Goedenavond.

net vertoefde nog in de 70s met 10cc en het hele mooie Donna in 1972. En dan maakten we de sprong naar de jaren 80, 1981 met Kim Wilde en Cambodja. Die sprong in de jaren 80, die behouden we nog even met Peter Koelewijn hier bij Dendria. En de sprong in het duister.

voor deze Dendria klassieker gingen we terug naar 1971. De 70s en de Sweet met Funny Funny. Ja, ik hoop dat het een beetje funny is op deze zaterdagavond, hè, 19 september. Ja, binnen een paar dagen gaan we echt ook kalendersgewijs over naar de herfst. Hebben we deze week al een beetje mogen ondervinden. Alhoewel de temperaturen nog altijd behoorlijk zitten, hè, die blijven zo rond die 20 graden een beetje schommelen. Dat is nog altijd aangenaam. Meer erover straks natuurlijk in onze weerupdate die we brengen rond 19:30, zoals gewoonlijk in de zaterdagavondshow hier bij Radio Dendria. Net was er ook nog Peter Koelewijn uit het midden van de jaren 80 met Die sprong in het duister. En we blijven even bij de noordenburen voor onze volgende bekende jarige, want die is geboren in Amsterdam op 19 september 1969. Ze zei, omdat het een dame is, ze wordt er vandaag 57. Candy Dulfer, een Nederlandse saxofoniste die een paar leuke hits op haar actief heeft. Onder andere deze hier in 89 met David A. Stewart. En Lily was hier, de jarige Candy Dulfer, 57 vandaag.

0: De toekomst van rijden staat gewoon bij jou om de hoek. Bij Garage Gerard Motor. Officiële verdeler van Omoda en Yaecoo. Stap in een Omoda met zijn futuristische design. Of kies met Yaecoo voor een robuuste SUV klaar voor elk avontuur. Met een eigen werkplaats en onderhoud door vakmensen zet Gerard Motor je zorgeloos op weg. Gerard Motor. Ontdek Omoda, beleef Yaecoo. Plan je testrit via gerardmotor.be of bel 054-410250.
1: Radio Dendria met het streeknieuws.
2: De 36-jarige Grim Doklo uit Goeferdingen heeft in het Zwitserse Zofingen de wereldtitel Powerman bij de agegroupers veroverd. Hij legde de loodzware duathlon, 10 kilometer lopen, 150 kilometer fietsen en 30 kilometer lopen af in 6 uur, 29 minuten en 25 seconden. Doklo nam tijdens het fietsen de leiding en hield die vast tot de finish. Het is zijn tweede wereldtitel dit seizoen, nadat hij eerder al wereldkampioen werd op de middellange afstand in Alsdorf. De petitie tegen het verdwijnen van de mug in het Azorgziekenhuis van Geraardsbergen heeft 12.000 handtekeningen verzameld, waarvan zo'n 1.100 uit Wallonië. Azorg wil de mug vanaf oktober 2027 vervangen door een pit met een spoedverpleegkundige, maar zonder arts. Het stadsbestuur en de huisartsenkring vrezen daardoor langere aanrijtijden en minder medische ondersteuning bij ernstige noodgevallen. De initiatiefnemers willen de handtekeningen overhandigen aan Azorg en minister van Volksgezondheid Frank van den Broek. De gemeenteraad van Geraardsbergen gaat de aangehaalde feiten rond een gecontesteerd lid van de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening verder onderzoeken. De oppositie vraagt duidelijkheid over een mogelijk belangenconflict, belangenvermenging of strafbare feiten. Het lid zou via zijn echtgenote betrokken zijn bij het omstreden bouwproject tussen Taalmeers en het Goeferdingenplein. Na het onderzoek wordt de kwestie opnieuw voorgelegd aan de gemeenteraad.
3: Dit is Radio Dendria. Champion van Vlaanderen.

Met deze van de Sister Sledge zijn we al bijna halverwege het eerste uurtje gekomen van onze zaterdagavondshow. Uit 1980 kwam dit, 46 jaar geleden, Get to Love Somebody. En net voor de reclame nog, dan was er de jarige Candy Dulfer met David A. Stewart en Lily Was Here. We zijn al bijna halverwege, zei ik net, dus dat betekent dat ook de reclame er stilaan weer zit aan te komen. Maar dat we toch nog even de tijd hebben, hoor. Zometeen Michael Bolton uit 1990. How am I supposed to live without you? Maar eerst nog deze Alcazar 2001, de Nillies en Sexual Guarantee.

Origineel is het een nummer uit 1982. Toen schreef Michael Bolton dit samen met Doug James en werd het uitgebracht origineel door Laura Branigan in 82. Maar in 1990 dan zei Michael Bolton, ah, ik ga er mijn eigen versie van uitbrengen. En dat werd ook een bijzondere gesmaakte versie. Hè? How Am I Supposed to Live Without You uit 1990. En net nog Alcazar de Nilis met Sexual Guarantee. Nu na de reclame. En dat doen we met een dendry klassieker uit 1969. The King Elvis Presley en Suspicious Minds.

tijd voor jezelf. Meer tijd voor je gezin. Meer tijd voor de leuke dingen. Dat kan met de huishoudhulpen van Proman Home. Word klant bij Proman Home en geniet nu van dossierkosten voor minder dan de prijs van een streamingabonnement. Ga naar jouwfamiliegeluk.be.

een van de hits die ze scoorde in de midden van de jaren 80. De twee Belgen van bij ons, dit was Lena. Andere is die Operation Coup de Poing, die ook een grote hit is. Net voor de reclame hier bij Dendria was er nog de King Elvis Presley, een Dendria-klassieker uit 69 met Suspicious Mind. We zijn bijna rond in dit eerste uurtje van onze zaterdagavondshow op 19 september hier bij Dendria. Tijd nu voor weer een bekende jarige, Nile Rodgers. Die is jarig Amerikaanse muzikus, componist, arrangeur, gitarist en producer. En samen met Kygo hadden ze 2 jaar geleden nog een hit met For Life, Kygo featuring Zac Abel en die Nile Rodgers. Wel, Nile Rodgers die wordt er vandaag 74. Hier dus met For Life. I took the long road across the ocean.

35 jaar terug in het verleden naar 1993 aan het einde van het eerste uurtje. Zaterdagavond, ciao, hier bij Dendria met de Dinky Toys. Kid Coco en zijn Dinky Toys en Kajanin. The Love Embrace was dit nog net ervoor. Kygo featuring Zack Abel en Nile Rodgers, die vandaag jarig is met 4 Life. Hebben we nog een laatste jaartje in dit eerste uurtje om af te ronden. Met zometeen ook nog Clouseau en Dans. En deze Freda Payne, zij wordt er 84 vandaag geboren op 19 september 1942. Freda Payne in 1970 met The Band of Gold. Tot straks.

0: lakens op maat. En dressing die echt past. Slimme zolderinrichting, waarbij elk hoekje wordt benut. Bij Houtrealisaties Kansier in Gerardsbergen maken wij elk project uniek. Van eerste idee tot perfecte afwerking. Geen verrassingen, wel vakwerk tot in de detail. Ontdek meer op kansier.be en vraag vrijblijvend je offerte aan.
1: Decoratie Miseré, jouw specialist voor raamdecoratie, zonnewering, interieur, behang en verf. Kom voor professioneel advies naar de Kruisstraat 29 in Lierde. Decoratie Miseré maakt van uw huis een echte thuis.
2: Bij Electro De Roeve draait alles om service waarop je kan rekenen. Een wasmachine, tv, hi-fi-oplossing, laptop of inbouwtoestellen voor jouw keuken. Wij geven advies, leveren aan huis en installeren met onze eigen techniekers. Electro De Roeve by JDV Computers. Sterk in service, sterk in elektro. Ontdek onze vernieuwde winkel op de Grote Weg 251 in Gerardsbergen. Of bezoek www.deroeve.be.
3: Dit is het nieuws bij Radio Dendria.
4: Beweging.net, een koepel van christelijke sociale organisaties, reageert verontwaardigd op het voorstel van CD&V-voorzitter Sammy Medi om als mogelijke begrotingsmaatregel een eventuele indexsprong alleen op werklozen toe te passen. Bij overschrijding van de spilindex zouden de uitkeringen dan eenmalig niet stijgen. De koepel noemt het idee van Medi volstrekt onrechtvaardig. Beweging.net groepeert onder meer Ziekenfonds CM, vakbond ACV en thuiszorgorganisaties. Familie op. In Rotterdam heeft een grote brand gewoed in kunstmuseum en expositieruimte Brutus Art Space. Voor zover bekend raakte niemand gewond. Er is wel aanzienlijke schade, wellicht ook aan tentoongestelde werken. De brandweer kreeg het vuur pas na 2 uur intens blussen onder controle. De rook was te zien tot een eind verderop in de stad. In Elsene in Brussel heeft het gebrand in een gebouw met verschillende studio's. Niemand raakte gewond. De meeste bewoners konden zich in veiligheid brengen voor de brandweer toekwam. Maar één van de studio's is onbewoonbaar. Ook bij dit incident moest de brandweer vaststellen dat in het gebouw geen enkele rookmelder aanwezig was. Dat is nochtans bij wet verplicht. In de Dolomieten in Italië zijn 2 jonge Belgische vrouwen gered door de berghulpdienst. De toeristen, allebei twintigers, werden tijdens een wandeling verrast door hevige regenval. Omdat de rotsen spekglad waren geworden, durfden ze niet meer naar beneden. 6 reddingwerkers konden hen 2 uur later bereiken en ongedeerd weer naar beneden helpen. Een Belgische duiker in Genua had minder geluk. De man van 72 raakte in moeilijkheden tijdens een duik naar een scheepswrak uit de Tweede Wereldoorlog. Hij is in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. En in het tennis mag België een kruis maken over de Davis Cup Finals. In afwezigheid van Bloks en Collignon raakten de Belgen niet voorbij Oostenrijk, net zoals bij de vorige 4 confrontaties. Nadat Chile en Vliegen hun dubbelspelmatch hadden verloren, rustte de laatste hoop op Sisu Berks, maar ook die verloor de beslissende wedstrijd van zijn tegenstander Rodionov in 2 sets. Vorig jaar hadden de Belgische mannen nog de halve finales van de Davis Cup gehaald. Tijdens de nacht een dik wolkendek met mogelijk wat regen in het noorden en centrum en minima rond 13 graden. Zondag begint nat, later is het droger vanaf het noorden. Nergens warmer dan een graad of 19.
5: Dit is Radio Dendria.
6: Dendria.
5: Met een hart voor onze luisteraar en de muziek.

uit de hedendaagse hitparade om aan het tweede uurtje te beginnen van onze zaterdagavondshow. Deze Stella Lefty en Boston, fijn dat u er nog bij bent. Dit is het tweede uurtje zaterdagavondshow hier bij Radio Dendria op zaterdagavond 19 september met rond 19:30 de weerupdate natuurlijk in het tweede uurtje. Dat is een traditie. En verder gaan we kijken naar de bekende jaren die er eventueel zijn morgen zondag 20 september. Verder heb ik nog fijne muziek voor je meegebracht. Uiteraard, het kan niet anders hier bij Dendria. Met Irene Cara in dit tweede uurtje. De Walker Brothers, die komen er ook aan. Joe Dassin. We hebben Jam and Spoon uit 94. En zoveel meer de moeite waard om hier te blijven hangen. Zoals deze uit 1980 van The Average White Band. Let's Go Round Again.

Een Dendria klassieker op deze zaterdagavond uit 1964 van de Fab Four hier bij Dendria met Love Me Do. En net daarvoor nog de Average White Band Let's Go Round Again uit 1980. We zijn nog steeds zomer, maar het gaat veranderen. Kalendersgewijs moeten we ook overschakelen. En op schoolniveau wordt aan iedereen verteld, ja, dat is altijd op 21ste van een maand wanneer het seizoen verandert. Wel, ik ben het eens gaan opzoeken via Google. En dan kreeg ik dat eigenlijk kalendersgewijs ditmaal de herfst maar begint op 23 september om 2:05. Dat wil zeggen in de nacht van dinsdag naar woensdag. En waarom vertel ik dat? Omdat we aan het eind van het zomerseizoen zijn en dat we nog zo'n fijne zomersingle nu voor je klaar liggen hebben, waarmee Isabel A. ook deel uitmaakte van de kanshebber voor zomerhit, maar dan door haar ziekte

32 jaar terug in het verleden, naar het midden van de 90s in 1994. En met Jam & Spoon, Find My Odyssey to Anyone. Dit was het wat je te horen kreeg. Net daarvoor nog Isabelle A. en Smeek Maar Niet Om Mij. De reclame die zit eraan te komen. En richting de reclame hebben we weer een bekende jarige. Want Henk Hofstede, die is morgen jarig geboren op 20 september 1951. Wil zeggen dat hij er 75 wordt. Hij maakt deel uit van de niets die in 74 zijn ontstaan, maar in 87 hadden ze ook dit leuke nummertje, omdat Henk Hofstede jaar is. De niets en In the Dutch Mountains.

0: gewoontes. Begrafenisonderneming Ark Uitvaartzorg. De referentie voor een waardig en persoonlijk afscheid te Geraardsbergen. Ark Uitvaartzorg. 054 34 34 33. Groendreef 7B te Geraardsbergen. Ark Uitvaartzorg. Tot uw dienst.
1: Op zoek naar die warme sfeer en lekker eten? Breng dan een bezoek aan eet- en praatcafé De Grondeling. Centraal gelegen op de markt in Geraardsbergen. Geniet er van onze verrukkelijke warme hapjes, knapperige crocs en smaakvolle spaghetti. Probeer onze lokale trots. Koffie met matte taart en huisgemaakte soep. Sylvie en Christophe staan klaar om je van harte welkom te heten. Eet- en praatcafé De Grondeling. Markt 6, te Geraardsbergen. Tot snel.
2: Op zaterdag 26 september wordt het smullen. Radio Dendria en Dendria Plus nodigen je uit op hun spaghetti- en krokfestijn in zaal Sint-Bavo in Geraardsbergen. Van 11:30 tot 14:30 en van 17 tot 21 uur. Voor slechts €15 schuif je gezellig mee aan tafel. Haal snel je kaarten bij onze leden of reserveer nu via radiodendria.be of 054 44 17 50. Met dank aan Sugar & Pies, Gerard Motor, One Way Express en Ark Uitvaartzorg.
3: Radio Dendria.
4: Jampie van Vlaanderen.

deze Franse terugblik gingen we even naar 1977 met Joe Dassin, de man van Les Théandiens, Dans les yeux d'Emily. Wat een leuke om terug te horen. Net voor de reclame nog de Nits met In the Dutch Mountains. Dat is een nummer uit 1987. Bijna halverwege een tweede uurtje. Betekent dat ik het zometeen de weerupdate voor jullie heb. Na Steps met de Better Best Forgotten uit 1999. En deze Dasha van 2 jaar geleden, Justin.

halverwege dit tweede uurtje van onze zaterdagavondshow. Als ik nog even terug naar het einde van de 90s in 99 met Steps. Better Best Forgotten, net daarvoor nog Dasha van 2 jaar geleden met Justin. En nu tijd voor de weerupdate, want we zijn halverwege gekomen. Het is ongeveer 7:30. Wel, vanavond en vannacht blijft het gedeeltelijk tot zwaar bewolkt met vooral hoge wolkenvelden. In het zuiden van het land wat dikker bewolking dan in het noorden. De kans op wat neerslag neemt toe in het noorden van Vlaanderen. En naar de ochtend toe ook voor het centrum van het land de nachtminima. Ja, die gaan niet zo denderend hoog liggen in Belgisch Lotharingen. Is dat 9 à 10 graden. En voor onze regio valt dat al bij al wel mee, 17 à 18 graden. Maar er is een zuidwestenwind die vrij krachtig waait aan zee, met daar windstoten van 50 tot 60 km per uur en matig in het grootste deel van het land, zwak tot matig in het uiterste zuiden. En dan kijken we naar morgen zondag wel. Dan krijgen we bezoek van een actief koufront. Vanuit het noordwesten trekken perioden met regen en enkele bui over het land. Gelukkig komt er later op de dag beterschap vanaf het noordwesten verschijnen. Er opnieuw opklaringen en de temperaturen die gaan zich situeren rond 18, 19 graden. De wind draait naar de passage van het front van zuidwest naar west tot noordwest. Maandag dan kan lokaal wat ochtendgrijs of lage bewolking voor een grijze start zorgen. Zodra die verdwenen is, krijgen we een mix van zonnige perioden en stapelwolken. Het blijft overwegend droog en bij een matige noordwestenwind halen we maandag een 18 graden. Tijdens de nacht klaart het verderop en wordt het dan wel bijzonder fris met maximumtemperatuur van 9 tot 11 graden. Dinsdag staat in het teken van rustig weer. De ochtend kan opnieuw wat grijs beginnen met kans op nevel en lage bewolking. Maar in de namiddag breken de wolken steeds meer open en krijgt de zon opnieuw volop kansen. Maximumtemperaturen die gaan normaal liggen misschien net iets te laag, 16, 17 graden op dinsdag. Dat is wat minder zacht. De wind die blijft zwak en komt uit een veranderlijke richting. Maar dan het goede nieuws. Vanaf woensdag komen we in een Indian summer, een nazomer. En dat is goed nieuws natuurlijk voor liefhebbers van nazomerweer, want de zon krijgt duidelijk meer ruimte en de temperaturen gaan klimmen naar 22 graden. Kortom, na een kortige herfstige dip maakt de nazomer een fraaie comeback. En ik hoorde ook of ik zag al temperaturen in de weerupdates naar het einde van de week van mogelijk zelfs 25 graden. Daar gaan we uiteraard weer lekker kunnen van genieten. Allemaal nalezen kan je op de sociale media van het weerstation Pajottenland. En dan nu weer tijd voor een bekende jarige. En daarvoor blijven we bij ons in Vlaanderen. Want Cliff Franken, die is jarig en die maakte heel wat jaren geleden deel uit van Kia. Dan hebben we het over de 90s. Krapoel in Akse. En Cliff Franken wel, die wordt er 49. Volgend jaar zal hij er 50 worden, want geboren in 1977. Kia met de hit

0: Zoekt u een betrouwbare vakman voor uw dak? Bij Dakwerker Ronald bent u verzekerd van kwaliteit en vakmanschap. Van kleine herstellingen tot volledige renovaties, isolatie van uw gevel of zolder en professioneel zinkwerk. Wij leveren altijd een topresultaat. Vertrouw op onze jarenlange ervaring en kies voor duurzame oplossingen. Voor een gratis offerte, mail naar info@dakwerkerronald.be. Dakwerker Ronald, uw vakman uit de streek. Uw dak, onze zorg.
1: Jouw smaak, jouw muziek, iedere dag opnieuw. Dit is Radio Dendria. Jampie van Vlaanderen.

Leuk om terug te horen, net aan het einde van de Nili's in 2010. Deze Wild Boys featuring Amira, zo'n leuke song op zaterdagavond. The Sound of Missing You. Net voor de reclame, The Walker Brothers uit 66. Een Dendria klassieker met The Sun Ain't Gonna Shine Anymore. En daarvoor nog Kia met Krapoel, ofwel Krapoel in Akse uit 97 met zaterdag. Omdat Cliff Rankin, de zanger eigenlijk van de band, er morgen 49 gaat worden. Want geboren in 1977. We zijn er bijna door, nog een kwartiertje te gaan. Ja, de tijd is weer voorbij gevlogen. We hebben hem optimaal gebruikt en dat gaan we nog doen tot 8 uur vanavond. Nu met Take That and Sure.

Eind van de 70s, begin jaren 80 dan, waren de ene na de andere dansfilms in de bioscoopzalen, waaronder ook deze Fame in 1980. En dit was de titelsong van Irene Cara uit die gelijknamige film Fame. Net ervoor nog Take That met Shore. We zijn rond in onze zaterdagavondshow van 19 september. Ik hoop dat u er een beetje van genoten hebt. Blijf gezellig luisteren, want het wordt nog leuk met de muziek die eraan komt. Zometeen na 8 hier bij Dendria. En morgen staat er ons dan weer een mooie zondag te wachten met de collega's. Bedankt om te luisteren. Nog een hele fijne avond. Zaterdagavond show is er volgende week opnieuw tussen 6 en 8 hier bij Dendria. En we ronden nog af met een bekende jarige, Johannes Martinus Hendrikus Hendriks. Dat is de naam. En dat gaat je meteen niet iets zeggen. Maar het is een muzikant, gitarist van de formatie Doe Maar. Die begin jaren 80 ook een paar leuke hits scoorde, zoals De Boom en ook Sinds een dag of twee. Hendrikus Hendriks, Jan Hendriks, wel, die wordt er zo meteen morgen 77, want geboren in 1949. En daardoor, doe maar om af te ronden, Sinds een dag of twee. En dan Neil Diamond, tot volgende.

0: De toekomst van rijden staat gewoon bij jou om de hoek. Bij Garage Gerard Motor. Officiële verdeler van Omoda en Yaecoo. Stap in een Omoda met zijn futuristische design. Of kies met Yaecoo voor een robuuste SUV klaar voor elk avontuur. Met een eigen werkplaats en onderhoud door vakmensen zet Gerard Motor je zorgeloos op weg. Gerard Motor. Ontdek Omoda, beleef Yaecoo. Plan je testrit via gerardmotor.be of bel 054-410250.
1: Meer tijd voor jezelf. Meer tijd voor je gezin. Meer tijd voor de leuke dingen. Dat kan met de huishoudhulpen van Proman Home. Word klant bij Proman Home en geniet nu van dossierkosten voor minder dan de prijs van een streamingabonnement. Ga naar jouwfamiliegeluk.be.
2: Dit is het nieuws bij Radio Dendria.
3: Beweging.net, een koepel van christelijke sociale organisaties, reageert verontwaardigd op het voorstel van CD&V-voorzitter Sammy Mehdi om als mogelijke begrotingsmaatregel een eventuele indexsprong alleen op werklozen toe te passen. Bij overschrijding van de spilindex zouden de uitkeringen dan eenmalig niet stijgen. De koepel noemt het idee van Mehdi volstrekt onrechtvaardig. Beweging.net groepeert onder meer Ziekenfonds CM, vakbond ACV en thuiszorgorganisaties. Familiehulp. In Rotterdam heeft een grote brand gewoed in kunstmuseum en expositieruimte Brutus Art Space. Voor zover bekend raakte niemand gewond. Er is wel aanzienlijke schade, wellicht ook aan tentoongestelde werken. De brandweer kreeg het vuur pas na 2 uur intens blussen onder controle. De rook was te zien tot een eind verderop in de stad. In Elsene in Brussel heeft het gebrand in een gebouw met verschillende studio's. Niemand raakte gewond. De meeste bewoners konden zich in veiligheid brengen voor de brandweer toekwam. Maar één van de studio's is onbewoonbaar. Ook bij dit incident moest de brandweer vaststellen dat in het gebouw geen enkele rookmelder aanwezig was. Dat is nochtans bij wet verplicht. In de Dolomieten in Italië zijn 2 jonge Belgische vrouwen gered door de berghulpdienst. De toeristen, allebei twintigers, werden tijdens een wandeling verrast door hevige regenval. Omdat de rotsen spekglad waren geworden, durden ze niet meer naar beneden. 6 reddingwerkers konden hen 2 uur later bereiken en ongedeerd weer naar beneden helpen. Een Belgische duiker in Genua had minder geluk. De man van 72 raakte in moeilijkheden tijdens een duik naar een scheepswrak uit de Tweede Wereldoorlog. Hij is in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. En in het tennis mag België een kruis maken over de Davis Cup Finals. In afwezigheid van Blocks en Collignon raakten de Belgen niet voorbij Oostenrijk. Net zoals bij de vorige 4 confrontaties. Nadat Chile en Vliegen hun dubbelspelmatch hadden verloren, rustte de laatste hoop op Sisu Berks. Maar ook die verloor de beslissende wedstrijd van zijn tegenstander Rodionov in 2 sets. Vorig jaar hadden de Belgische mannen nog de halve finales van de Davis Cup gehaald. Tijdens de nacht een dik wolkendek met mogelijk wat regen in het noorden en centrum en minima rond 13 graden. Zondag begint nat, later is het droger vanaf het noorden. Nergens warmer dan een graad of 19.
4: Dit is Radio Dendria.
5: Dendria.
4: Met een hart voor onze luisteraar en de muziek.

0: op maat. Een dressing die echt past. Slimme zolderinrichting, waarbij elk hoekje wordt benut. Bij Houtrealisaties Kansier in Gerardsbergen maken we elk project uniek. Van eerste idee tot perfecte afwerking. Geen verrassingen, wel vakwerk tot in de detail. Ontdek meer op kansier.be en vraag vrijblijvend je offerte aan.
1: Jouw smaak, jouw muziek, dit is Radio Dendria.

0: Decoratie Miseré. Jouw specialist voor raamdecoratie, zonnewering, interieur, behang en verf. Kom voor professioneel advies naar de Kruisstraat 29 in Lierde. Decoratie Miseré maakt van uw huis een echte thuis.
1: Bij Electro De Roeve draait alles om service waarop je kan rekenen. Een wasmachine, tv, hi-fi-oplossing, laptop of inbouwtoestellen voor jouw keuken. Wij geven advies, leveren aan huis en installeren met onze eigen techniekers. Electro De Roeve by JDV Computers. Sterk in service, sterk in elektro. Ontdek onze vernieuwde winkel op de Grote Weg 251 in Geraardsbergen. Of bezoek www.deroeve.be.

0: begrafenisonderneming Ark Uitvaartzorg. De referentie voor een waardig en persoonlijk afscheid te Geraardsbergen. Ark Uitvaartzorg. 054 34 34 33. Groendreef 7B te Geraardsbergen. Ark Uitvaartzorg. Tot uw dienst.
1: Zoek jij de perfecte plek voor jouw reclamecampagne? Kies dan voor Radio Dendria. Kruip in het oor van ons groeiend aantal trouwe luisteraars. En groei zo met ons mee. Bel 054 44 1750. Of surf naar radiodendria.be.
2: Op zaterdag 26 september wordt het smullen. Radio Dendria en Dendria Plus nodigen je uit op hun spaghetti- en krokfestijn. In zaal Sint-Bavo in Geraardsbergen. Van 11:30 tot 14:30 en van 17 tot 21 uur. Voor slechts €15 schuif je gezellig mee aan tafel. Haal snel je kaarten bij onze leden of reserveer nu via radiodendria.be of 054 44 1750. Met dank aan het Karrewiel, Garage Antoine, Proman Home en Houtrealisaties Kansier.
3: Dit is het nieuws bij Radio Dendria.
4: Beweging.net, een koepel van christelijke sociale organisaties, reageert verontwaardigd op het voorstel van CD&V-voorzitter Sami Mehdi om als mogelijke begrotingsmaatregel een eventuele indexsprong alleen op werklozen toe te passen. Bij overschrijding van de spilindex zouden de uitkeringen dan eenmalig niet stijgen. De koepel noemt het idee van Mehdi volstrekt onrechtvaardig. Beweging.net groepeert onder meer Ziekenfonds CM, Vakbond ACV en thuiszorgorganisaties. Familiehulp. In Rotterdam heeft een grote brand gewoed in kunstmuseum en expositieruimte Brutus Art Space. Voor zover bekend raakte niemand gewond. Er is wel aanzienlijke schade, wellicht ook aan tentoongestelde werken. De brandweer kreeg het vuur pas na 2 uur intens blussen onder controle. De rook was te zien tot een eind verderop in de stad. In Elsene in Brussel heeft het gebrand in een gebouw met verschillende studio's. Niemand raakte gewond. De meeste bewoners konden zich in veiligheid brengen voor de brandweer toekwam. Maar één van de studio's is onbewoonbaar. Ook bij dit incident moest de brandweer vaststellen dat in het gebouw geen enkele rookmelder aanwezig was. Dat is nochtans bij wet verplicht. In de Dolomieten in Italië zijn 2 jonge Belgische vrouwen gered door de berghulpdienst. De toeristen, allebei 20ers, werden tijdens een wandeling verrast door hevige regenval. Omdat de rotsen spekglad waren geworden, durfden ze niet meer naar beneden. 6 reddingwerkers konden hen 2 uur later bereiken en ongedeerd weer naar beneden helpen. Een Belgische duiker in Genua had minder geluk. De man van 72 raakte in moeilijkheden tijdens een duik naar een scheepswrak uit de Tweede Wereldoorlog. Hij is in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. En in het tennis mag België een kruis maken over de Davis Cup Finals. In afwezigheid van Bloks en Collignon raakten de Belgen niet voorbij Oostenrijk. Net zoals bij de vorige 4 confrontaties. Nadat Chile en Vliegen hun dubbelspelmatch hadden verloren, rustte de laatste hoop op Sisu Bergs. Maar ook die verloor de beslissende wedstrijd van zijn tegenstander Rodionov in 2 sets. Vorig jaar hadden de Belgische mannen nog de halve finales van de Davis Cup gehaald. Tijdens de nacht een dik wolkendek met mogelijk wat regen in het noorden en centrum en minima rond 13 graden. Zondag begint nat, later is het droger vanaf het noorden. Nergens warmer dan een graad of 19.
5: Dit is Radio Dendria.
6: Dendria.
5: Met een hart voor onze luisteraar en de muziek.